0: Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Wij nemen je mee naar de clubs met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno. Gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is de Deep Department. Met nu een uur lang de Deep Club. Blijf wakker.
2: Dat moet je ook zeker doen. Welkom bij de Deep Club XXL. Tot aan 6 uur deze morgen. Mijn naam is Robert. Uur nummer 3 aan de hommage. De tribute aan DJ Albert. Betekent heel veel lekkere deep house, progressive house. Misschien een heel soms een messtuntje techno. Maar vandaag dus niet. Vandaag echt gewoon alleen maar lekker deep house en progressive. De laatste uitzending. Ja, het klinkt raar om te zeggen. De nachten waren gevuld al sinds, zover ik mij kan herinneren, sinds 2018-19 ongeveer. We hebben dat bijna meer dan, bijna 10 jaar hebben we dat gedaan. Ja, dat is best wel een lange tijd geweest. En hij was er een hele lange tijd bij, de initiator van de dance in Haarlemmermeer. Albert Roelswaard, hij werd 52 jaar. En als een hommage aan zijn muziek, kennis, talent voor de andere mensen te scouten, gaan wij 6 uur lang zijn mix hier uitzenden op Meer Radio. In de mix, in uur nummer 3, is dit DJ Albert.

Je luistert naar meer Radio Hamermeer. De Deep Club XXL. Met nu de mix. DJ Albert. Tot aan 6 uur deze morgen. De Tribute Mix.

Radio Haarlemmermeer met de Diepklap XXL. Tot aan 6 uur deze morgen. In de mix is dit DJ Albert, een hommage, tribute aan hem. Van de mixen van het afgelopen jaar zenden wij nog één keer uit in de allerlaatste uitzending.

We maakten het een speciaal feestje van, want dat is wat Albert heeft gewild. Ja, een feestje ook op de radio, maar ook bij zijn feesten zelf. Eén groot feest, één groot dansfestijn. Je laat hem meebewegen in de nacht, zo fijn. Er is niet meer onder ons, maar het gaat voort in de muziek die hij heeft gebracht. En deze tribute geven we nog één keer hier op Meer Radio. Met een speciale hommage aan DJ Albert. Doet hem hier in mix bij de Deep Club op Meer Radio.

Dat was hem, uur nummer 3 van de Typeklap XXL. De hommage aan DJ Albert. We zitten op de helft. We tellen af richting de klok van 6 uur. Met veel meer Progressive House en Deep House. Tegen dus de klok van 6 uur. Met ja, nog één keer de allerlaatste keer. De mix die hij ooit heeft gemaakt voor ons. Dat was op 7 juni dit jaar. Die hoor je tussen 5 en 6. Ja, heerlijk toch? Goed, veel meer dansbare beats, dus na het nieuws blijven wij. Blijf hier, blijf wakker.

0: nieuwe mix. Blijf wakker. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Kasper Meijer met het NOS Journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomverbruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, maar werd ze tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Hij had ook een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
0: Wij nemen je mee naar de clubs met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno, gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is The Deep Department. Met nu een uur lang The Deep Club. Blijf wakker.
3: Welkom bij uur nummer 4 alweer ondertussen van de Deep Club Haarlemmermeer. Ja, betekent dus dat wij heel erg gaan kruipen richting de klok van 6 uur inderdaad. Wat een gezelligheid toch deze nacht. Nou, ik denk het wel in ieder geval. Het is 2:07. We gaan richting de klok van 4 alleen maar een hommage brengen aan Albert. Ja, Albert oftewel. Hij was de man die eigenlijk de alle mixen verzorgde voor de Deep Club Haarlemmermeer. Elke zaterdag en zondag was het van 12 tot 2. Dit is de laatste uitzending in een XXL-jasje. Dat heb ik niet over mezelf, nee. De Deep Club Haarlemmermeer, de ode, hommage, tribute. You name it, you call it. Hij was de man van de Deep House en Progressive House die hij op de kaart heeft gebracht hier zo'n Haarlemmermeer. Niet, hier van een uur lang. In de mix, DJ Albert.

Rob Hamermeer, welkom bij Meer Radio. Het is even over, ja, ruim drieën geweest, toch? In de mix tot aan 6 uur, DJ Albert, de hommage mixen.

Luister naar meer Radio Hamermeer. Het Diepklap XXL tot aan 6 uur. De mixen die hij het afgelopen jaar heeft gemaakt, hebben wij besloten om toch nog maar één keertje uit te zenden op vandaag, zaterdag, op zondag, 2 augustus. De nacht was voor hem, elke zaterdagnacht van 12 tot 2, dat hij met mixen van andere DJ's gaf hij een plek. En zo nu dan draaide hij zelf ook een paar keer per jaar. Dit is Albert in de mix.

Het hond van de nacht nog steeds aanwezig. Dit is Meer Radio Hamermeer. Met de diepklap XXL. Een ode aan DJ Albert. In de mix hoor je hem tot aan 6 uur deze morgen.

De Deep Club op Meer Radio. Met in de mix DJ Albert. Ja, Albert, die was een man van inspiratie voor feesten. De ADE was ook een van zijn grote dingen. Hij ontmoette Dimitri, JD, inderdaad Robin Albers. Heeft hij mee samen gewerkt, gepraat. En het was voor die grote mannen zelfs ook een inspiratie. Nou, dan heb je het toch wel gemaakt, inderdaad. En hoe trots kan ik dan zijn om deze hommage, tribute te geven aan hem, dat zijn laatste mixen hier uitzenden op Meer Radio. In de mix is dit DJ Albert.

naar meer radio. Welkom midden in de nacht, Deep Club XXL. De allerlaatste uitzending die er zal zijn van de Deep Club. Raar om te zeggen dat de dance gaat stoppen hier zo meer radio. Zaterdagavond ga je echt nog wel wat horen bij onder andere Jaap en Max on Air. En ook bij TNT natuurlijk hoe je ook dance voorbij komen. Maar wij stoppen in de nacht met dance programmering. Dat is een eer en genoegen. En hoe grote eer en genoegen kan je geven van de man die de house en dance in Aalmeer op de kaart heeft gezet? Tenminste, zo zien wij het en velen met ons waarschijnlijk. Je luistert naar meer radio, Aalmeer. De Deep Club is dit. De Deep Club XXL met nu in de mix. DJ Albert.

2020.

Radio.

0: Uur nummer 4 zit erop van de Deep Club Hamermeer. Het is midden in de nacht. Het gaat alweer een beetje licht worden. En wij stijgen op naar het hoogtepunt met nog 2 uur te gaan van deze tribute-dag. Nou, nacht beter gezegd, hè, inderdaad. Hij wist van de nacht de dag te maken en van de dag de nacht. Wonderbaarlijk genoeg deed hij dus ook de feesten. Deed hij dus begin van de avond gewoon, vanaf 8 uur 's avonds. Tot, nou ja, laat ik zeggen, misschien 1 uur, 2 uur. Dat je de volgende dag weer fris en fruitig was. Dat was wel zijn motto. Ik heb het over Albert. Je hoort hem nog de komende 2 uur hier op Meer Radio bij de Deep Club. Ik zou zeggen, blijf even lekker bij. Tot zo meteen na het nieuws van 4 uur.
1: Volgend uur weer een nieuwe mix. Blijf wakker. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd, omdat die niet gekoeld kan worden vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daarom stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. De brandweer in Griekenland is druk bezig met een natuurbrand in de regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Wij nemen je mee naar de clubs met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno. Gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is de Deep Department. Met nu een uur lang de Deep Club. Blijf wakker.
0: Welkom bij uur nummer 5 van de Deep Club. XXL. Lange nacht, met heel veel plezier, brengen we nog 1 keer de hommage tribute aan DJ Albert. Je hoort hem tot aan 5 uur deze morgen. Nee, tot 6 uur zelfs. Ja, het komt natuurlijk ook in de mix dus. DJ Albert.

luistert naar meer radio. Met de Deep Club XXL. Kleine 2 uur en dan is het voorbij. De Deep Club voor altijd. Geniet er nog van de tribute aan DJ Albert. Zijn mixen van het afgelopen jaar. Hoe hier zo, bij de Deep Club. Meer radio.

remix was eerder al uitgezonden op 12 april dit jaar. Ja, dat is inderdaad nog kort geleden, als je dat zo bedenkt. Dit zijn de laatste 2 uur van de Deep Club. Deep Department en Deep in the Dark en dus ook de Deep Club gaat stoppen na vandaag. Dit zijn de laatste uren van de Deep Club op Meer Radio. En nu in de mix, DJ Albert.

luistert naar meer radio. Met de Deep Club XXL. Met nu in de mix. DJ Albert. Als tribute. Als eerbetoon aan Dylan, overleden vorige maand. DJ Albert. De laatste van vandaag. De laatste vaart. De laatste tocht. Van de dancemuziek op meer radio. Is de Deep Club XXL.

Diep in de nacht, maar ook heel goed. Party Nacht was er. Dat was ook nog daarvoor ook nog natuurlijk nog een dansprogramma hier zo weer radio. In de laatste jaren de Deep Department, waar Deep Club Hamermeer en ook Deep in the Dark van Frank Russ. Ja, een onderdeel waren van de programmering. In vol schok waren we allemaal in de mensen die de dance zien en de muziekwereld. En ook de radio-dj's van Meer Radio in schok dat hij het komt overlijden. Wij hopen hiermee een beetje steun te kunnen geven aan alle familieleden, kennissen en vrienden die hem aan zijn hart gaan. Nog anderhalf uur hoor je hem in de mix. Hier zo op Meer Radio bij de Deep Club XXL als laatste eerbetoon. Is dit DJ Albert in de mix.

nou online luistert of via de FM, DAB+, of ja, misschien uitzending gemist als je de tijd niet had. Welkom, dit is de allerlaatste uitzending van de Deep Club, maar dan in een XXL-jasje. De hele nacht al zijn we erbij met dus de heerlijkste Deep House Progressive House. En de man die dit allemaal gemixt heeft is van het afgelopen jaar. Ja, je kan het niet voorstellen, maar deze mix was van 12 april eerder dit jaar. Dat is inderdaad 3 maanden geleden. De ene laatste mix is dit. Tot aan 6 uur deze morgen is dit in de mix. DJ Albert bij de Deep Club. Hou me meer op Meer Radio.

0: wat is dit nu moeilijk om uit te gaan spreken. Ja, het laatste uur van de Diepklap XXL komt eraan. Uur nummer 5 was dit. Van deze episode die je never not had kunnen vermoeden dat dit zo lang zou kunnen geduren. De Deep House Progressive House leefde door de aderen van Albert. En ik geef die eerbetoon terug aan jou aan de andere kant van de radio. Het laatste uurtje van de nacht. Het is licht geworden. En het betekent dat wij dus naar de ochtend gaan in het laatste uur van de uitzending van 7 juni. Wat hij in de mix was. Tot zometeen na het nieuws van 5 uur zijn we weer bij je terug.
1: Volgend uur weer een nieuwe mix. Blijf wakker. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. De toeristen komen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkwamen. Afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden bij het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een 30 minuten. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films zoals Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Overdag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Wij nemen je mee naar de clubs met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno, gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is The Deep Department. Met nu een uur lang The Deep Club. Blijf wakker.
0: Ja, welkom terug bij het allerlaatste uur van de Deep Club XXL ooit. Ja, ik kan niet zeggen, de afgelopen maand hebben wij de legacy van Albert, hebben wij ja, dus hier het voortgezet. Dat betekent wel dat dit de allerlaatste uitzending ooit is op Meer Radio van de Deep Club en Deep in the Dark. Zometeen over een klein uur, dan is het echt voorbij. En dat betekent dat wij de normale programmering gaan doen weer op Meer Radio in de nacht op zaterdag of zondag. Het zal gemist worden, want wat Albert heeft betekend voor de dance house, progressive house, scene in de Haarlemmermeer, was ongekend. Voor deze regio heeft hij heel veel gedaan. We gaan hem zeker missen. De hommage, tribute mix, nog één keer. De allerlaatste mix die hij bij mij heeft gegeven, was van 7 juni dit jaar. Je hoort hem in de mix. Hier zo tot aan 6 uur. DJ Albert.

levensstijl van hem was bijzonder te noemen. Zijn geliefde vrouw en twee dochters. Die waren zijn alles natuurlijk. Ik heb het over Albert, oftewel Albert. Muziek was een passie in zijn leven. Dance Progressive House wilde hij laten horen. Dat heeft hij ook gedaan. Een hommage mix aan DJ Albert nu. Bij de Deep Club Hamermeer.

Ja, is er meer radio. Dan gaan we weer. Het laatste uur van de Diepklap XXL met DJ Albert in de mix.

Dit is de Deep Club op Meer Radio. De laatste 25 minuten zijn ingegaan. Dit is DJ Albert in de mix van 7 juni dit jaar.

Dames en heren, een grotere hommage kan je op deze manier niet krijgen, denk ik, als je bent komen te overlijden, helaas. Op de vroege leeftijd. Ik zal zeggen, geniet nog even de komend half uur in de mix. Hier zo bij zijn eigen Deep Club.

Ja, ik ga het slotwoord doen. Zitten we tegen het einde aan, tegen 6 uur. Bij wie moet ik beginnen? Er zijn zoveel mensen die bij hem betrokken waren geweest. Het C-punt. Onno moet ik onder andere bedanken. Want hij heeft hem die plek gegeven bij het C-punt in de afgelopen jaren. Natuurlijk ook Dimitri Drobin Albans die met hem in zo'n contact waren geweest. Maar niet al te, helemaal te vergeten natuurlijk zijn de DJ's van de afgelopen jaren. Want mijn god, dat zijn er veel geweest hoor. De Duitse collega's die hun plekje hebben gekregen op, bij ons. En internationale luisteraars natuurlijk ook. Thank you for listening to the Deep Club Hamermeer. Live from the Netherlands. Het lijstje met DJ's die vaste namen waren in de afgelopen jaren. LNM, Andy Lane, Chico, Frank Russ, Johan de Silva, Maria C, Matt Butt, Mira Maxi, Montserré, Neer Le Haf, Terry Cornelius en Thomas. En natuurlijk als laatste DJ Albert, oftewel Albert. Albert, onwijs bedankt voor al jouw support in de afgelopen jaren. De laatste woorden gaat niet van mij zijn, maar jouw muziek die blijft spreken. Bedankt voor het luisteren naar de Deep Club en Deep in the Dark en naar Deep Department en Partynacht in al die jaren. Dankjewel, jij als luisteraar aan de andere kant van de speakers of oortjes. Mocht je dit terugluisteren, zet dit zo vaak mogelijk op repeat. Ik dank jullie wel voor het luisteren naar de dansprogramma's op Meer Radio. Wij komen misschien ooit terug en misschien wel bij een andere omroep ooit. We weten het niet. Je weet nooit hoe het leven verloopt en je weet nooit hoe de muziek de wereld ronddraagt. Albert, oftewel Albert, dankjewel voor al jouw muziek. En ik wens alle familie, vrienden en kennissen enorm veel steun nog toe in de komende tijd. En jij als luisteraar, bedankt voor het luisteren naar de Deep Club. Wil je alles terugluisteren? Kijk dan even op onze website meerradio.nl en dan klik je op uitzending gemist. Een hele fijne ochtend verder. Komende 2 uur non-stop op Meer Radio en daarna is Meer Wakker met Fedor. Ik zal zeggen, tot de volgende. De laatste klanken zijn dit van DJ Albert in de mix. Albert, tot ooit. Bedankt, vriend.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Kasper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Der al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. De Hongaarse premier Magyar zegt dat de kerncentrale van Paks vandaag wordt stilgezet, omdat hij niet kan worden gekoeld door de recordlage waterstand van de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken. Worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de Avans Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer met 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: aan de kust.
1: Dankjewel.

Du hast mich. Du hast mich.

0: voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Dit is het Meernieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Gemeente wil afvaldumpingen harder aanpakken en dierwinkelier geeft tips om huisdieren koel te houden. De gemeente Haarlemmermeer wil het dumpen van afval naast containers steviger aanpakken. Er komt extra capaciteit voor handhaving en milieudelicten. Ook worden nieuwe acties gestart om verkeerd aangeboden afval en grof vuil terug te dringen. Aanleiding zijn aanhoudende klachten van bewoners over afvaloverlast bij de ondergrondse containers. Volgens de gemeente zorgen afvaldumpingen niet alleen voor overlast, maar ook voor extra kosten. Inwoners worden opgeroepen om afvaldumpingen te blijven melden. Daarnaast zet de gemeente samen met meer landen in op voorlichting, containertuintjes en ontspuldagen. Nu de temperaturen oplopen, waarschuwt dierenwinkel Ad Hinten uit Hoofddorp dat veel huisdiereigenaren hun dieren onbedoeld verkeerd verkoelen. Zijn kakatoe Twinkie krijgt op warme dagen verkoeling achter een sproeier, omdat zij liever in de regen staat dan in een vogelbad. Hinten adviseert dieren niet met ijskoud water af te koelen, maar met handlauw water. Ook zijn voldoende schaduw, vers drinkwater en eenvoudige hulpmiddelen zoals een gekoelde fles of een zelfgemaakt dierenijsje belangrijk tijdens warme dagen. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Take it to the first now.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. Vanaf vandaag gelden er strengere Europese regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn nu verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat vaak moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. De Pride-optocht in Hamburg gisteren is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was 1 wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, de dag begint zonnig, in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Oud-wethouder Jaap Kroon op 79-jarige leeftijd overleden. En Oogstfest brengt boerenlever naar Plesmanhoek. Oud-wethouder Jaap Kroon is op 79-jarige leeftijd overleden. Kroon werd geboren in Nieuw-Vennep en was van 1990 tot 1999 wethouder namens het CDA in Haarlemmermeer. Daarvoor was hij 20 jaar actief als ondernemer in de installatietechniek. Na zijn periode als wethouder werd Kroon burgemeester van Uitgeest en later van Urk. Het college van Haarlemmermeer noemt hem een zeer gewaardeerd bestuurder die zich met tomeloze energie, een verbindende houding en inspiratiekracht inzette voor de publieke zaak. In het recreatiegebied Plesmanhoek in Spaarnwoude vindt op 9 augustus het jaarlijkse oogstfest plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 welkom aan de Eiweg in Hoofddorp voor een dag vol activiteiten rond het boerenleven. Op het programma staan onder meer oogsten, proeven van verse streekproducten, historische tractoren en landbouwmachines bekijken en deelnemen aan boerenspelletjes. Ook is er een streekmarkt met lokale producten. Het evenement is bedoeld voor jong en oud. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

Ik zal mijn vrienden niet vergeten. Want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten. Maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Nationaal Monument op de Dam is vannacht opnieuw beklad. Op beelden is te zien dat er met graffiti teksten over mensenhandel op zijn gezet. Wie erachter zit is niet bekend. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Op een camping in Amsterdam is een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied werden verwoest door het vuur. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn Europees verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI transparanter te maken. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer dan 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Pearl Jam en Alive op Meer Radio.
1: Wakker worden met een lekker bakkie koffie. Dit is Meer Radio. Dit is Meer Wakker.
0: Yes, aan het begin van uur nummer 1 van Meer Wakker op deze zondagmorgen. Het is de 2 augustus 2026. Heerlijk, lekker zomerweekendje. We zitten een beetje in zo'n middenmoot. Van dat het is een komen en gaan van mensen. De eerste helft van het vakantie is voorbij. Mensen komen terug en mensen gaan weer weg. Zoals het druk op de snelwegen, druk op Schiphol, maar vooral wel erg rustig in de stad en in het winkelcentrum. Tenminste, dat vind ik wel fijn. Wat gaan we doen in de show? Nou, veel muziek draaien. Whitney Houston komt eraan, Taylor Swift en dit is Anouk.

Whitney Houston en One Moment in Time op Meer Radio. Daarvoor Taylor Swift en ook hoorde je Anouk nog Woman. Dit is Meer Wakker. Zometeen Justin Bieber, Dan en Shane. Zometeen een 10.000 hours naar deze Steely Dean. Do It Again.

0: Paul Young, Zucchero en Santuna Donna op meer radio. Ook hoorde je daarvoor nog Dan Shine en Justin Bieber. 10.000 Hours. En Steely Dane, Do It Again. Dit is meer wakker. Onderweg, zometeen na het meer nieuwsoverzicht. Girls Aloud. Een absoluut vergeten classicje uit de Zero's. Jump For My Love komt eraan. Na het meer nieuwsoverzicht.
1: Iedere maandag tot en met donderdag hoor je de beste soul, funk

0: Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Gemeente versterkt strategisch vermogen met hulp van NSOB en maand minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam. De gemeente Haarlemmermeer heeft het afgelopen jaar samengewerkt met de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, de NSOB, om het strategisch vermogen van de organisatie te versterken. Doel is complexe vraagstukken zoals woningbouw, vergrijzing en leefbaarheid beter te analyseren en te vertalen naar concrete acties. De samenwerking leverde twee essays op met aanbevelingen voor strategisch werken en politiek adviseren. Volgens de gemeente bieden de publicaties nieuwe inzichten voor de eigen organisatie en kunnen ze ook andere overheden inspireren. Door een defect aan het spoor rijden tot eind augustus minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. De NS verwacht dat de storing duurt tot maandag 31 augustus rond 9:15 in de avond. Wat de oorzaak van het defect is, is nog niet bekend. De NS adviseert reizigers om hun reis vooraf te plannen en vlak voor vertrek de reisplanner te controleren. Zo kunnen zij rekening houden met aangepaste vertrektijden en een langere reistijd tijdens de werkzaamheden. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft twee mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. De politie weet niet of de twee elkaar kennen. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Of de schutter ook onder de doden is, weet de politie in Idaho nog niet. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals in de maffia-serie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was geweest. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen is het wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Avalon, Roxy Music op Meer Radio.
1: Wakker worden met een lekker bakkie koffie. Dit is Meer Radio. Dit is Meer Wakker.
0: Yes, uur nummer 2 van Meer Wakker op deze vrije zondagmorgen 2 augustus. Muziek om aan toch van onder andere Crisscross Amsterdam, Queen, George Michael en ook JoJo zometeen. Leave Get Out naar deze Adele. When We Are Young.

Queen, George Michael, Somebody to Love, op Meer Radio. Terug naar de Zeros. Jojo, Leave Get Out.

0: Michael Jackson en hij zijn Beat It opnieuw in de top 40 voor de derde keer. En daarvoor hoorde je nog Stevie Wonder, Isn't She Lovely. Dit is meer wakker. DNNCA zometeen komt eraan naar het meernieuwsoverzicht Cake by the Ocean.
1: Jeroen Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
2: Gemeente wil afvaldumpingen harder aanpakken en dierwinkelier geeft tips om huisdieren koel te houden. De gemeente Haarlemmermeer wil het dumpen van afval naast containers steviger aanpakken. Er komt extra capaciteit voor handhaving en milieudelicten. Ook worden nieuwe acties gestart om verkeerd aangeboden afval en grof vuil terug te dringen. Aanleiding zijn aanhoudende klachten van bewoners over afvaloverlast bij de ondergrondse containers. Volgens de gemeente zorgen afvaldumpingen niet alleen voor overlast, maar ook voor extra kosten. Inwoners worden opgeroepen om afvaldumpingen te blijven melden. Daarnaast zet de gemeente samen met meer landen in op voorlichting, containertuintjes en ontspuldagen. Nu de temperaturen oplopen, waarschuwt dierenwinkel Ad Hinten Uithoofddorp dat veel huisdiereigenaren hun dieren onbedoeld verkeerd verkoelen. Zijn kakatoe Twinkie krijgt op warme dagen verkoeling achter een sproeier, omdat zij liever in de regen staat dan in een vogelbad. Hinten adviseert dieren niet met ijskoud water af te koelen, maar met handlauw water. Ook zijn voldoende schaduw, vers drinkwater en eenvoudige hulpmiddelen zoals een gekoelde fles of een zelfgemaakt dierenijsje belangrijk tijdens warme dagen. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meer Radio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

De Kast. Hart van mijn gevoel op Meer Radio. En ook hoorde je Miles Smith nog daarvoor nog. Stay if you wanna dance. Goedemorgen, dit is Meer Wakker. Op de zondag 2 augustus. Alex Warren komt eraan, Passenger. Maar eerst deze Daft Punk. One More Time op Meer Radio.

Passenger, Alex Warren op meer radio. En daarvoor nog Gabriela Chilimi, Sweet About Me. Eendags vlieg gebleken in 2008. Was zoveel belovend meisje, maar niks hebben we meer van haar gehoord. We zijn bij het ene hitje gebleven, Sweet About Me. Tot zover mijn bijdrage aan Meer Wakker voor deze week. Zometeen meer compleet. En dit is Wet, Wet, Wet.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft twee mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam in Amsterdam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 jaar uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. De politie heeft het monument afgezet. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw het doelwit is van vandalisme. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zegt dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Agenten troffen de schutter dood aan op de plaats delict. Hoe hij om het leven kwam is onbekend. Op de snelweg A1 bij Radio Kootwijk stond vannacht een auto stil op de rechter rijstrook. De politie ging kijken naar een melding over een aanrijding, maar daar bleek geen sprake van te zijn. Een vrachtwagen was achter de auto gaan staan om die te beschermen tegen het andere verkeer. De bestuurder zat nog in de auto. Hij is aangehouden en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Waarom hij zijn auto had stilgezet op de snelweg is onduidelijk. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer compleet wordt mede mogelijk gemaakt door Klaus Bowling. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws.

0: voor twee uur meer gezellige radio. Meer compleet met Maurice van Dam.
1: Hele goedemorgen, het is zondag vandaag, tijd tot 2 augustus. Welkom, even over 10. Hallo, dit is de Meer Radio, de steekomroep voor de gemeente Haarlemmermeer. Uitstand vanuit Hoofddorp natuurlijk, hele leuke radiomuziek. Luistermuziek en gewoon gezellige muziek en romantische muziek. En natuurlijk kun je kans maken om zomaar te winnen vandaag het uurtje bowlen voor 6 personen. En een mooie cd doen wij natuurlijk bij. Cd van I Love Hollands, deel 3. Helemaal leuke Hollandse muziek erop. Hoe kun je dat in de wacht slepen als je mij kunt vertellen aan de hand van 3 aanwijzingen? Ik zend zo meteen 3 aanwijzingen naar je toe. En als jij raadt welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding, dan maak je kans op het uurtje bowlen voor 6 personen. Die aanwijzingen komen er zometeen aan. Dus, en laatst van elkaar het nieuws hoor je hier op Meer Radio voorbij komen. En evenementen, wat is er te doen in de gemeente Haarlemmermeer vandaag op deze zondag? En muziek, zei het al. Libera Radima. Ik kon het nummer even aan, dit nummer van Joe Vanotti op de radio. En zo meteen Blondie, met The Heart of Glass, op Meer Radio.

Nou, ik kom eraan, Libre Anima, Joe van Otti op Meer Radio. Op deze zondagse morgen in Hoofddorp. Ja, ja. Ik zei het al, aangekondigd Blondie. No, niet Denise. Nee, we draaien de harde.

0: Andy.
1: Heart of Glass op Meer Radio. Waar je mooie prijzen kunt winnen. Je kunt kans maken om zomaar te winnen vandaag. Dat uurtje bowlen voor 6 personen. Als je mij kunt vertellen welk voorwerp ik omschrijf. 3 aanwijzingen bedacht door collega, Richard Plant. En hij heeft het weer bedacht vandaag. Hoor. Oh.
2: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
1: Wat is dit? Wat zou dit nou voor gebruiksvoorwerp kunnen zijn?
2: Aanwijzing 1.
1: Voor sommige mensen ben ik heel eng. Voor sommige mensen ben ik heel eng is aanwijzing nummer 1.
2: Aanwijzing 2.
1: Kleine kinderen beginnen vaak te huilen als ik word gebruikt. Ja, kleine kinderen beginnen vaak te huilen als ik word gebruikt, is aanwijzing nummer 2.
2: Aanwijzing 3.
1: Ik word gebruikt voor medische doeleinden, zoals bijvoorbeeld een verdoving. Aha. Ik word gebruikt voor medische doeleinden, zoals bijvoorbeeld een verdoving, is aanwijzing nummer 3. Ja, wat is dit? Wat zou dit nou kunnen zijn? Ga voor het uurtje bowlen voor 6 personen hier in Hoofddorp.
2: Aanwijzing 1.
1: Voor sommige mensen ben ik heel eng. Voor sommige mensen ben ik heel eng is aanwijzing nummer 1. Ben benieuwd.
2: Aanwijzing 2.
1: Kleine kinderen beginnen vaak te huilen. Ik krijg een beetje pijn in mijn buik al. Voel je me een beetje?
2: Aanwijzing 3.
1: Ik word gebruikt voor medisch doeleinden, zoals bijvoorbeeld een verdoving.
2: Aanwijzing 3.
1: Ja. Wat zou dit nou kunnen zijn? Heb je enig idee? Ik zou zeggen, laat het even weten. Stuur even een mailtje met in de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. En dan stuur je aan studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. En dan. Nou, dan gaan we om 11:45 gaan we iemand bellen. Misschien jij wel. En dan kun je in de uitzending het antwoord geven. En als het antwoord goed is, geef jij gewoon het uurtje bowlen voor 6 personen. En een leuk idee erbij. Ja, ik zou zeggen, mail me even aan studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Deze zondag. Zeg even dat Marisa Wiltura vandaag jarig is.
3: Wie? Wiltura?
1: Ga ik zo even vertellen, meer over vertellen. Mail maar even aan studio@meerradio.nl. Draai we Bob Marley en de Wailers. Lekker reggae op de zender. En story down.

even wat lokaal nieuws. Een grasmaaier is op zijn kant naast de Vennepenweg in Nieuw-Vennep terechtgekomen. Omdat aanvankelijk was gemeld dat het voertuig te water was geraakt, rukte er meerdere hulpdiensten, waaronder de brandweer, met spoed uit. Ter plaatse bleek dat het te gaan om een grasmaaier die op zijn krant was terechtgekomen. Naast de weg. De bestuurder was niks gebeurd. Hij was in ieder geval wel van de schrik vrijgekomen, zullen we zeggen. Gras. Ik doe een beetje een iets te schuin stoeprandje, denk ik, over een grasrandje. Dat kan gebeuren natuurlijk. Dan weet je wat, kusje erop. En,

Hier op Meer Radio. 10 voor half 11 op deze... Ja, 2 augustus, de dag waarop Leo Beenhakker geboren is. En we gaan hem wel graag willen feliciteren, maar hij is helaas vorig jaar of 10 april is hij overleden, Beenhakker. Maar ik wil hem toch, ik denk hem gaan we toch nog even noemen. Me gusta mi rey.

0: Beetje zomerse klank op meer radio op deze zondag. Waar het toch wel lekker een lekkere zondag wordt vandaag, denk ik. Je kunt kans maken om zomers te winnen vandaag. Een uurtje bowlen voor 6 personen. Als je mij kunt vertellen welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Wat is dit? Wat zou dit nou voor voorwerp kunnen zijn?
1: Aanwijzing 1.
0: Voor sommigen ben ik heel eng. Voor sommigen ben ik heel eng is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Kleine kinderen beginnen vaak te huilen als ik word gebruikt. Ja, kleine kinderen beginnen gaan vaak te huilen als ik word gebruikt. Dus aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Ik word gebruikt voor medische doeleinden. Zoals bijvoorbeeld een verdoving. Ja, ik word gebruikt voor medische doeleinden, zoals bijvoorbeeld een verdoving. Wat zou dit nou kunnen zijn?
1: Aanwijzing 1.
0: Voor sommige mensen ben ik heel erg eng.
2: Wat over mij?
1: Aanwijzing 2.
0: Kleine kinderen beginnen vaak te huilen als ik word gebruikt. Ja, och, ik weet het nog. Mijn maag draait nog.
1: Aanwijzing 3.
0: Ik word gebruikt voor medische doeleinden, zoals bijvoorbeeld een verdoving. Wat is dit? Waar babbel ik over? Heb jij enig idee? Dan kun je kans maken om zomaar te winnen het uurtje bowlen voor 6 personen. Een leuke cd erbij met allemaal Hollandse muziek. Ik zou zeggen, mail me eens. In de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. Dus ik zou zeggen, mail maar even aan studio@meerradio.nl. In de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. En dan gaan we om 12:15 iemand bellen. En die mag in de uitzending, zij of hij mag dan het antwoord geven. En het goed is, dan krijgt die persoon een uurtje bowlen voor 6 personen. Ons zomaar cadeau op deze zondag. Ja. Het nieuws met Monique. Als van het toilet afkomt. Monique! Van half 11. Dan gaan we naartoe met Man at Work op de radio. It's Down Under.

0: Zes meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep en all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Elbert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Oud-wethouder Jaap Kroon op 79-jarige leeftijd overleden. En Oogstfest brengt boerenlever naar Plesmanhoek. Oud-wethouder Jaap Kroon is op 79-jarige leeftijd overleden. Kroon werd geboren in Nieuw-Vennep en was van 1990 tot 1999 wethouder namens het CDA in Haarlemmermeer. Daarvoor was hij 20 jaar actief als ondernemer in de installatietechniek. Na zijn periode als wethouder werd Kroon burgemeester van Uitgeest en later van Urk. Het college van Haarlemmermeer noemt hem een zeer gewaardeerd bestuurder die zich met tomeloze energie, een verbindende houding en inspiratiekracht inzette voor de publieke zaak. In het recreatiegebied Plesmanhoek in Spaarnwoude vindt op 9 augustus het jaarlijkse oogstfest plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 welkom aan de Eiweg in Hoofddorp voor een dag vol activiteiten rond het boerenleven. Op het programma staan onder meer oogsten, proeven van verse streekproducten, historische tractoren en landbouwmachines bekijken en deelnemen aan boerenspelletjes. Ook is er een streekmarkt met lokale producten. Het evenement is bedoeld voor jong en oud. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Kijk eens naar buiten, kijk eens naar buiten. You bring on the sun van London Beat hier op Meer Radio om even over 10:30. Het Centrum voor Duurzaamheid in Hoofddorp is gestart met een aantal workshops om te leren hoe je in eigen huis duurzaam te kunnen leven en verspilling tegen te kunnen gaan. De afgelopen vrijdag leerden deelnemers onder andere schoonmaakmiddelen zelf te maken op een duurzame basis. Aanstaande vrijdag is er ook een workshop. De workshop is het thema is dan voedsel bereiden in wekflessen gebruiken en fermenteren. Ik heb geen idee wat het is. Oké, daar is een workshop ervoor. En mooi, hij is gratis. Gratis workshop, fermenteren, wekflessen gebruiken. Nou, schiet mij wel lekker. Oh, dat is niet duurzaam natuurlijk, hè. 10:50. Zometeen de aanwijzing voor derde spelletje mee. Maar kans op een uurtje bowlen voor 6 personen. En mooie muziek in aantal van onder andere Janet Jackson. Die moet nog even wachten, want eerst draaien we Dolce Vita. Voorop met Rain Paris.

0: Rainburst. Dolce Vita op meer radio om 10:50 voor deze zondagmorgen. Waarin je mooie prijzen kunt winnen, kans kunt maken om zomaar te winnen. Vandaag dat uurtje bowlen voor 6 personen. Wat moet je doen? Ik zend 3 aanwijzingen naar je toe. En jij moet raden welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Wat is dit? Ja, wat zou dit nou kunnen zijn? Let goed op, hier komen de aanwijzingen. Wat is dit?
1: Aanwijzing 1.
0: Voor sommige mensen ben ik heel eng. Voor sommige mensen ben ik heel eng, is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Kleine kinderen beginnen vaak te huilen als ik word gebruikt. Ja, kleine kinderen beginnen vaak te huilen als ik word gebruikt, is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Ik word gebruikt voor medische doeleinden, zoals bijvoorbeeld een verdoving. Wat is dit? Wat zou dit nou kunnen zijn?
1: Aanwijzing 1.
0: Voor sommige mensen ben ik heel eng. Voor sommige mensen ben ik heel eng, is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Kleine kinderen beginnen vaak te huilen als ik word gebruikt. Ja, dat begint er. Komt-ie al? Ja, daar komt-ie.
1: Oh. Aanwijzing 3.
0: Ja, dat is nog een trauma van vroeger. Ik word gebruikt voor medische doeleinden, zoals bijvoorbeeld een verdoving. Het wordt dus gebruikt voor een medische doeleinden, zoals bijvoorbeeld een verdoving of zoiets. Wordt het ook voor gebruikt. Wat is dit? Waar babbel ik over? Wat zou dit nou kunnen zijn? Heb je enig idee? Zend even een mailtje aan ons. Met in de mail even je naam, je telefoon, een nummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. En dan stuur je aan studio@meerradio.nl. We komen mailtjes binnen met zonder antwoord. Dus alles even op en aan. En dan gaan we naar studio@meerradio.nl. Dan gaan we kort vanaf Gibion bellen en dan die mogen de antwoord geven. En dan misschien jij wel het de winnaar voor vandaag of in de rest. Studio@meerradio.nl. Ga je gang. Ben benieuwd of jij het antwoord weet. Ja, denk maar even na. Trouwbal van vroeger misschien en zo. Ja. En dan kun je weer een uurtje bowlen op 6 personen. En natuurlijk dat die cd met allemaal lekker Hollandse muziek. Even andere muziek, niet Hollands, maar wel lekker. When I Think of You, hier is Jenna Jackson op de radio.

Janet Jackson. When I think of you. Meer radio deze zondag, vandaag 2 augustus. Ik zat trouwens een bericht te lezen. Met de kop bovenaan het bericht stond dan... minder splinters in Hoofddorp. Splinters? Uiteindelijk doen we weer verkeerd te lezen met mijn slaperig hoofd. Door een defecte aan het spoor rijden er tot eind augustus... minder splinters tussen Hoofddorp en Amsterdam. De Centraal DNS verwacht tot de verstoring duurt tot en met 31 augustus. Kortom, hele maand augustus rijden er minder splinters. Splinters. Zo, dat maar. Goed, heb je allemaal antwoord mee? Kun je mee met het hele ding? Ik zal zeggen, stuur je antwoord even door. Heb je vandaag, jongens? Ik lees verkeerd, ik praat verkeerd. Stuur je antwoord even door als je weet welke voorwaarden wij beschrijven in dat spelletje. Het hele ding aan studio@meerradio.nl. Met in de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. En dan stuur je aan studio@meerradio.nl. Ja, misschien wel een winnaar of winnares van het uurtje bowlen voor 6 personen.

0: Chaka Khan. Op meer radio, Ain't Nobody. Oh ja, zeg even meer dat Wiltura vandaag jarig is.
1: Wie? Wiltura? Wie is dat, Wiltura?
0: Ja, hij is vandaag jarig. Kom er zo even op terug. En even wat anders, wat iedereen misschien wel een beetje bekend voorkomt. Een grote ergernis in de gemeente Haarlemmeer. De gemeente Haarlemmeer wil het dumpen van afval naast containers steviger gaan aanpakken. Dat blijkt uit een reactie op een brief die inwoner Kees van der Lauw ontving van de verantwoordelijke wethouder. Van der Lauw trok aan de bel omdat de bewoners zich al langere tijd ergeren aan naastgeplaatste grof vuil, naast de bakken, zeg maar. De opvolger, wij kennen het wel. Je hebt waarschijnlijk wel heb zo'n containerbak waar je dan je vuilniszak in doet. En dan komt iemand, die zet er een bankstel naast. Ja, dat past toch niet in.

Hoe is het ook alweer? Pieter Allen, nee, dat is de zanger die het liedje zingt. Meer radio op deze zondagmorgen. Ja, vandaag 2 augustus. Wilt u er vandaag jarig? Ik ga zo meteen. Ik ga, we gaan op naar het nieuws en weer. Vandaag, nou lekker weer vandaag in Hoofddorp. Graadje 25. Zonnetje schijnt hoog aan de, boven aan de blauwe hemel. Boven het centrum van Hoofddorp, waar de terrassen al worden uitgezet voor jou vanmiddag. Als je komt. Ja. Op naar het nieuws en weer van 11 uur alweer. Best wel bij terug met het terringspelletje kun je kans maken om te winnen.

0: Nightblade wordt mede mogelijk gemaakt door Claus Boling.
1: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Claus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Met het NOS-journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is weer schoongemaakt na een bekladding van vannacht. De politie heeft 2 mensen aangehouden vanwege de bekladding. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. Zij schreven afzonderlijk van elkaar teksten op het monument. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw doelwit was van vandalisme. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven in Europa zijn verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is het moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. Het weer, pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer compleet wordt mede mogelijk gemaakt door Claus Boling. Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: ochtend. Tijd voor 2 uur meer gezellige radio. Meer compleet met Maurice van Dam.
1: Op 1 uur tot 12 uur hebben we meer radio met deze radio-uitzending, waarin je onder andere kunt kans maken om zomaar te winnen dat uurtje bowlen voor 6 personen. Wat moet je doen? Ik zend zo meteen 3 aanwijzingen naar je toe. En jij moet raden welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding. En dan kun je kans maken op die prijzen. En dan gaan we om 11:45, over 3 kwartier, gaan we iemand in de uitzending gaan we bellen. En misschien jij dat wel. En dan mag je het antwoord geven. En dan heb je zomaar een uurtje bowlen gewonnen voor vandaag. En laatste lokale nieuws, laatste activiteiten. Wat gebeurt er in de gemeente Haarlemmeer? Wat is er gebeurd in de gemeente Haarlemmeer? Omlijst door muziek, muziek waar je naar kunt luisteren. Waar je kunt zitten, kunt chillen of op kunt dansen natuurlijk. Nou, deze nog. Ja. Dat dansje van de Kaoma. En de Lambada.

0: Heb jij hem gedanst? Lambada van Goma. Ik vind het een beetje een zomerstrankje, moet ik zeggen. Zomers muziek op meer radio om 11:08. En zei het al, moet je Wiltura even feliciteren? Ja, Wiltura. Wie is dan Wiltura? Nou, Wiltura is een Belgische zangeres. Nee, een zanger. En die zong in 1981 dit liedje. En dat gaat over mij. Nou, luister maar. Het gaat over mij. Een Belg.
1: Ik hier door de straat zonder doel.
0: Hij is een schrijver, dat begrijp ik hetzelfde. Ik heb ook zelf geschreven. Hij is vandaag 87 jaar geworden. Gefeliciteerd, Wiltura.

Categorie lekker luisterende muziek, zodat er een man doorheen gaat praten natuurlijk. Dan, ja, warme dagen komen eraan. En ik las een berichtje dat met deze hoge temperaturen waarschuwt Art Hinter. Wie is dat? Oudste mail van de dieren speciaalzaak in Hoofddorp. Want het is Skagerrak, is een dieren speciaalzaak. En de eigenaar van hun dieren is vaak onbedoeld dieren in de warmte zetten. Bijvoorbeeld de kakatoe. Een kakatoe Twikkie krijgt bijvoorbeeld op warme dagen verkoeling onder een sproeier. Omdat kakatoes liever staan onder sproeier dan in... Het moet gewoon nat gehouden worden, die kakatoe. Ja, dat, wie heeft er geen kakatoe? Kortom, bij deze temperaturen moet je de honden en dieren, katten, kakatoes... moet je dus met lauw water, niet met koud water, maar koud water... met lauw water moet je het dier een beetje afkoelen, zeg maar, zegt Art. Art is van de dieren speciaalzaak in Hoofddorp. Dank je wel, deze tip. Hoe zeg ik? Ik vind hem leuk, want ik kan ook wel onder een lauwe douche staan, denk ik.

0: oud liedje dit. Joe Botano hoorde je met Rappo Kleppo op meer radio. Je krijgt zeggen, je kunt kans maken om zomer te winnen vandaag dat uurtje bowlen voor 6 personen. Als je mij kunt vertellen welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Wat is dit? Wat zou dit nou kunnen zijn? Heb je enig idee? Laat maar even weten. En dan kun je kans maken op een uurtje bowlen voor 6 personen.
1: Aanwijzing 1.
0: Voor sommigen ben ik heel eng. Voor sommigen ben ik heel eng is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Kleine kinderen beginnen vaak te huilen als ik word gebruikt. Dus kleine kinderen beginnen heel vaak te huilen als ik word gebruikt, is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Ik word gebruikt voor medische doeleinden, zoals bijvoorbeeld een verdoving. Is aanwijzing nummer 3. Wat is dit? Waar babbel ik over? Wat zou dit nou kunnen zijn?
1: Aanwijzing 1.
0: Voor sommigen ben ik heel eng. Voor sommigen ben ik heel eng is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Kleine kinderen beginnen me vaak te huilen als ik word gebruikt. Ja, dan gaan ze vaak huilen. Is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Ik word gebruikt voor medisch doeleinden, zoals bijvoorbeeld een verdoving. Ja, collega Richard Kant heeft ze bedacht. Dus ik denk dat hij misschien trauma's op heeft gelopen, heel lang geleden. Wat zou dit nou kunnen zijn? Wat is dit? Heb je enig idee? Stuur ons een e-mail met in de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. En dan stuur je aan studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Als je denkt wat dit zou kunnen zijn, dan in de mail even je naam, je telefoonnummer. En dan gaan we over een half uurtje gaan we iemand bellen in de uitzending. Dan mag je het antwoord geven. En misschien ben jij dat wel. Dat kan natuurlijk. En dan win je het uurtje bowlen voor 6 personen. Ja, ja. Bevrijdend liedje, dit wordt naar ons niet aangekomen van Klein Orkest en Over de Muur. De Muur, in Berlijn was het toch?

0: zijn.
1: Vrij als een vogel, zullen we maar zeggen.
0: Omdat er brood ligt soms.
1: Klein orkest.
0: Bij de Gedächtnis Kirche, soms op het Alexanderplein.
1: Over de muur. Even overschakelen naar mijn collega Jelle Akerboom. Dan overschakelen, daar valt niet over schakelen, want hij is overgelopen, zullen we zeggen. Ja, hij is hartstikke leuk nieuws. Jelle Akerboom, 33 jaar, is sinds kort presentator van de ochtendeditie van Hart van Nederland. Op de zender SBS6, vanaf zijn derde woont hij in Nieuw-Vennep, waar hij samenwoont met zijn vriendin en zijn anderhalfjarig zoontje. Inmiddels presenteert hij een aantal programma's alweer op SBS6 van Hart van Nederland. Dus mocht je nou kijken naar Hart van Nederland en je denkt mezelf, oh ja, Jelle Akerboom, dat is een Vennepper. Even leuk nieuws op de radio. 10 voor 11:30 op deze zondagmorgen. Zo meteen nog even de aanwijzing vertellen. Ik speel lekker mee en maak kans een uurtje bowlen voor 6 personen. Bij Jimmy Cliff in de Reggae Nights. Yeah,

Hey, nice. Ja, ja. Oh ja, het oude raadhuis in Hoofddorp krijgt er vanaf half augustus een nieuwe activiteit bij. Golden Label Events gaat namelijk maandelijks een comedyavond organiseren met stand-up comedians, zeg maar comediant. Comediant. Kun je een keer in de maand kun je daar lekker gaan lachen, zeg maar. Dat blijft een beetje. Entree kost €24,95 en je kunt op de website bij het Oude Raadhuis kun je kijken wanneer die avond allemaal mocht zijn. Wordt het op de dinsdag en de donderdagavond. Kun je lekker gaan lachen bij ons. Stinum Quiniums. Ja.

0: Kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Gemeente versterkt strategisch vermogen met hulp van NSOB en maand minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam. De gemeente Haarlemmermeer heeft het afgelopen jaar samengewerkt met de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, de NSOB, om het strategisch vermogen van de organisatie te versterken. Doel is complexe vraagstukken zoals woningbouw, vergrijzing en leefbaarheid beter te analyseren en te vertalen naar concrete acties. De samenwerking leverde twee essays op met aanbevelingen voor strategisch werken en politiek adviseren. Volgens de gemeente bieden de publicaties nieuwe inzichten voor de eigen organisatie en kunnen ze ook andere overheden inspireren. Door een defect aan het spoor rijden tot eind augustus minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. De NS verwacht dat de storing duurt tot maandag 31 augustus rond 9:15 in de avond. Wat de oorzaak van het defect is, is nog niet bekend. De NS adviseert reizigers om hun reis vooraf te plannen en vlak voor vertrek de reisplanner te controleren. Zo kunnen zij rekening houden met aangepaste vertrektijden en een langere reistijd tijdens de werkzaamheden. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Compleet.
4: Maurice van Dam.
5: This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago.

0: op de radio. Ja. Op 5:30 deze zondagmorgen. Het is vandaag 2 augustus. En op deze dag zou jij misschien wel winnaar kunnen worden van het spelletje. Althans, ik speel een spelletje met je. Wat een nare man. Ik speel een spelletje. Je kunt kans maken om zomaar te winnen. Dat uurtje bowlen voor 6 personen. Als je mij kunt vertellen welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Wat is dit? Ja, wat zou dit nou voor voorwerp kunnen zijn?
1: Aanwijzing 1.
0: Voor sommigen ben ik heel erg eng. Voor sommigen ben ik heel erg eng, is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Kleine kinderen beginnen vaak te huilen als ik word gebruikt. Dus kleine kinderen, ja, die beginnen vaak te huilen. Worden een beetje bang. Ja, als ik word gebruikt, is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Ik word gebruikt voor medische doeleinden, zoals bijvoorbeeld een verdoving. Ik word gebruikt voor medische doeleinden, zoals bijvoorbeeld een verdoving, is aanwijzing nummer 3. Wat zou dit nou kunnen zijn? Wat is dit?
1: Aanwijzing 1.
0: Voor sommigen ben ik heel erg eng, is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Kleine kinderen beginnen vaak te huilen als ik word gebruikt, is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Ik word gebruikt voor medische doeleinden. Wat is dit? Wat zou dit nou kunnen zijn? Heb je enig idee? Stuur even een mailtje. Dat kun je nu doen via studio@meerradio.nl. In de mail even je naam, je telefoonnummer. En het antwoord dat jij denkt dat ze kunnen zijn. En in de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord. En we krijgen vaak mailtjes binnen waar heel vaak iets in staat. Denk ik zo, hè? Dus een mail met een hallo Maurice, ik heb het antwoord en er staat er niks bij. Naam, telefoonnummer en antwoord. En stuur je aan studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Ga je gang.

0: Dankjewel, dankjewel, dankjewel.
1: Babe, I love you.
0: Dankjewel, dankjewel. Styx. Babe. Nou, dat is heel raar natuurlijk. I love you, zongen ze achteraan. 10:50 deze zondagmorgen. We gaan zo meteen iemand bellen die, die jarig is. Nee, iemand bellen die het antwoord mag geven over het spaghettiere ding. En de kans gaan maken op de uurtje bolen of 6 personen. Die gaan we zo een uitzending halen. En misschien ben jij dat wel. Dus blijf aan het toestel gekluisterd. 1988, Taylor Dane en Tell It To My Heart gaan draaien.

1988, Taylor Dane hoor je met Tell It To My Heart hier op Meer Radio. 11:45, waar de winkels open gaan in het centrum Hoofddorp. En ja, op deze zondag, waar het rustig is, vakantietijd. Dus mocht je iets moeten hebben speciaal, dan de winkels zijn open. Het is rustig, ja, dus relaxed in Hoofddorp. Als zou iemand bellen die in de uitzending mag het antwoord mag geven. De winnaar van de rest gaan we zo horen wie het is. En misschien ben jij dat wel voor het spelletje Taylor Dane. Gaat zo weten.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Welkom in de uitzending Meer Radio. Ja. Hey, waar ben je vandaan, Leon?
0: Uit Nieuw-Vennep.
1: Nieuw-Vennep. Oh ja, ja, kijk eens aan. Ik had net een bericht uit Nieuw-Vennep voorgelezen, inderdaad. Er gebeurt voldoende daarop. Ja. Over die vuilnisbakken, volgens mij.
0: Ja, ook inderdaad. En er gebeurt wat laatst wel meer in Nieuw-Vennep.
1: Ja, hè? Woon je al lang in Nieuw-Vennep of niet? Ben je echt Vennep?
0: Nee hoor. Ik kom zelf uit Katwijk. En via de Leiden ben ik eigenlijk in Nieuw-Vennep vandaag 30 jaar geleden.
1: Zo.
0: En niet meer weggegaan eigenlijk.
1: Ja, 30 jaar. Ik ben wel een beetje Nieuw-Vennepper, toch? Niet?
0: Ja, ik ben wel een beetje diep in het rijden, moet ik zeggen. Ja. Het is gewoon leuk wonen hier. Een aardige mensen. En ja, lekker landelijk.
1: Woon je in de Getsewoud of in de Oude Wereld?
0: Ja, in de Getsewoud, ja. In de Tilpom 8. We hebben toen de tijd daar goed kunnen kopen. En ja, dat tel ik me nog steeds, moet ik zeggen.
1: Kijk, klinkt hartstikke mooi. Hey, ik heb die aanwijzing gestuurd. Voor sommige mensen ben ik heel een beetje eng. Kleine kinderen beginnen vaak te huilen. Als ik word gebruikt. En ik word gebruikt voor medische doeleinden. Zoals bijvoorbeeld verdoving. En jij dacht, ik weet wat het is. Dacht jij natuurlijk bij jezelf.
0: Ja, nou, ik dacht eerst, als ik de injectie spuit. Maar ik dacht, ik zal er met naald bij zitten. Want ja, dat, dan is het wat duidelijker natuurlijk. Want een spuit, daar hoef je niet op de bank te zijn. Maar van naald, dat is natuurlijk voor de meeste kinderen niet heel lekker, zou ik maar zeggen.
1: Ben je er zelf bang voor?
0: Nee hoor, nee.
1: Oh, huppakee erin, huppakee spuiten, klaar.
0: Ja, maar mijn vrouw werkt in de zorg, dus ik ben proefobject geweest met prikken destijds. Dus,
1: Och, jeetje. Ja. Je lek geprikt.
0: Ze moet me gapen, dus nee hoor.
1: Hé hey, Leon, het is helemaal, even kijken hoor. Ja, nee, dat is, ja, het is gewoon helemaal goed hoor.
0: Nou, super. Dat is wel leuk.
1: Gefeliciteerd man, hartstikke leuk.
0: Ja, dankjewel. Ja. Ja, er is toch wat voorbij komen, ik denk, die moet ik grijpen. Ja.
1: Nou, dan kijk
0: je met de vraag of je er doorheen komt natuurlijk.
1: Maar, tuurlijk. Het is ook een beetje vakantietijd, hè? Dus het, gelukkig heb je ook een beetje dat er iets minder mensen reageren dit keer.
0: Ja, precies. Ja.
1: Maar je gaat er lekker...
0: Ook een keer geluk hebben.
1: Zeg je?
0: Mag ik ook een keer geluk hebben eigenlijk?
1: Tuurlijk. Ja, die kijken bij ons, geen probleem. Je gaat een uurtje bowlen bij Klaus in Hoofddorp met vijf vrienden of vriendinnen of met je familie. Denk. Heb je kinderen?
0: Ja, ik heb een zoon. Van 22, maar die vindt het ook leuk.
1: Kijk eens, best tijdje gooien met papa.
0: Ja, precies.
1: Hey, hou je van Nederlandse muziek? Morgen ook toevallig op Nederlandse muziek?
0: Ja, ik ben gek van Hazes. Samen met mijn zoon.
1: Kijk eens aan, ik heb een cd in mijn hand. Dus, heb je nog een cd-speler? Heb je nog een cd-speler?
0: Nee, dat is niet. Nee, ja, ik heb wel in de pc nog een cd-speler.
1: Kijk.
0: Dat, maar alle welkom.
1: Nou, alle Hollandse, die krijgen allemaal onze muziek, krijg je ons cadeau. En ja, ik ga je voor nu een hele fijne zondag wensen. Ga je nog iets doen vandaag, iets speciaals? Of,
0: Nee, ik ga lekker in het zonnetje zitten. Lekker even mijn eerste vakantieweekend. Dus ik ga lekker rustig aan me voorbereiden op 4 weken niks.
1: Hoe lang is je vakantie, Leon?
0: 4 weken.
1: 4 weken, zo hè?
0: Lekker.
1: Lekker.
0: Nou, fijn,
1: geniet lekker van, fijne vakantie en leuk dat je meespeelde.
0: Ja, bedankt.
1: En ik wens je een hele fijne zondag vanavond.
0: Ja, ik
1: zeg
0: ook bedankt hoor.
1: Dankjewel.
0: Bedankt voor de prijs.
1: Oké, hoi Leon.
0: Doei, groetjes. Hoi.

Boynton Sisters. Annabelle op meer radio. Deze zondag 2 augustus. Oh, ja. En de ochtend is voor. Ja, dagochtend. De ochtend is erbij. Vaarwel, ochtend 2 augustus. Ja, die hebben we een keer in 2026 natuurlijk. Goed, ik ga je heel fijn zondag wensen. We hebben gehoord dat Leon de winnaar is van deze week voor het spelletje Terreding. Wel een uurtje bowlen of 6 personen is weg eruit gegaan. En ook dan kun je volgende week weer meespelen. Want dan speel je het spelletje weer. Kun je ook een kans maken om dat winnen voor het uurtje bowlen of 6 personen. Ik ga je achterlaten met Gala. En we gaan op naar het nieuws en weer van 12 uur. Ik zeg tot volgende week zondag. Hele fijne zondag van vandaag. Geniet er lekker van. En volgende week dan ben ik er weer met mooie muziek en leuke prijzen.

0: Meer compleet werd mede mogelijk gemaakt door Klaus Boling.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Zit van der Linde met het NOS-journaal. In Indonesië is brand uitgebroken op een veerboot. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 5 doden. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn nog bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand op de veerboot is niet bekend. In Griekenland zijn de bouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. En ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Op Kefalonia is gisteren weer een nieuwe brand uitgebroken. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat 1 van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. En op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. Voor de bewoners van de uitgebrande kerk.

is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: You're the Tavares met Heaven Must Be Missing an Angel.
1: Dit is de Meer Radio Middag. Ruud Kroes met de Meer Radio Middag.
0: Goedemiddag, luistervrienden. Welkom bij de Meer Radio Middag. Wat kun je verwachten op deze mooie zonnige dag in Haarlemmermeer? We hebben hele bijzondere berichten voor je. We gaan kijken of er sportnieuws is, maar ook leuke activiteiten die je kunt doen in Haarlemmermeer. En uiteraard hebben we muziek. Onder meer van Offenbach van Mike Oldfield samen met Maggie Riley. Maar nu eerst Tampa City, Self-Aware.

0: Radio.
1: Hier

0: In Excess, Need You Tonight.
1: Meer radio.
2: Sportnieuws.
0: Komende week wordt er weer gevoetbald in Europees verband. Aanstaande dinsdag speelt NEC de uitwedstrijd in Griekenland tegen Olympiakos Piraeus in het kader van de voorronde van de Champions League. En op donderdag zijn er twee wedstrijden in de voorronde van de Conference League. Allereerst FC Twente tegen het Poolse DAK en Ajax tegen Shelbourne. Aanvangstijd bij de wedstrijden 8:00.

0: Dat was I'm Your Man van Wham.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: Soms ervaren mannen een sympathieke zwangerschap, waarbij ze dezelfde lichamelijke klachten krijgen als hun zwangere partner.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Gemeente wil afvaldumpingen harder aanpakken en dierwinkelier geeft tips om huisdieren koel te houden. De gemeente Haarlemmermeer wil het dumpen van afval naast containers steviger aanpakken. Er komt extra capaciteit voor handhaving en milieudelicten. Ook worden nieuwe acties gestart om verkeerd aangeboden afval en grof vuil terug te dringen. Aanleiding zijn aanhoudende klachten van bewoners over afvaloverlast bij de ondergrondse containers. Volgens de gemeente zorgen afvaldumpingen niet alleen voor overlast, maar ook voor extra kosten. Inwoners worden opgeroepen om afvaldumpingen te blijven melden. Daarnaast zet de gemeente samen met meer landen in op voorlichting, containertuintjes en ontspuldagen. Nu de temperaturen oplopen, waarschuwt dierenwinkel Ad Hinten uit Hoofddorp dat veel huisdiereigenaren hun dieren onbedoeld verkeerd verkoelen. Zijn kakatoe Twinkie krijgt op warme dagen verkoeling achter een sproeier, omdat zij liever in de regen staat dan in een vogelbad. Hinten adviseert dieren niet met ijskoud water af te koelen, maar met handlauw water. Ook zijn voldoende schaduw, vers drinkwater en eenvoudige hulpmiddelen zoals een gekoelde fles of een zelfgemaakt dierenijsje belangrijk tijdens warme dagen. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: De Meer Radio Middag.
0: Meer Radio Super Track.
3: I'm not depressed. I'm climbing up an old oak tree. And I'm feeling alright right now. If I don't pick up my phone, I'm sorry. I'm probably eating a peach.
0: De Meer Radio Super Track van deze week. Mike Posner en Alec Benjamin. Beats. Meer Radio Super Track.

0: turn off your mind and unwind. To summarize, enjoy eating a peach.
1: Je hoorde de supertrack van deze week. Peach van Mike Posner samen met Alex Benjamin.
2: De Meer Radio Middag. Activiteitenkalender.
1: Wie kent ze niet? K3. Zing en dans je mee op alle grote hits die ze hebben voortgebracht. Dan is de K3 Quiz en Muziek Bingo echt iets voor jou. Vraag je familie, buren of vriendinnen en vrienden om samen mee te doen. Kleur, muziek en de grootste K3 hits kun je verwachten. Van meezingen met Heya Mama tot springen op Hoya Lele. Alles draait om plezier, herkenning en sfeer. In de quiz vragen over liedjes, outfits, intro's en bekende momenten. Daarna de K3 Muziek Bingo. Word jij met je team de winnaar? Vrijdag 7 augustus 's avonds van 8 tot 11 bij Fort Knox aan de Hoofdweg 739 in Hoofddorp. Lees hoe je kunt deelnemen op www.visithaarlemmermeer.nl.

0: You're the Pointer Sisters met He's So Shy.
1: Een bijzonder feitje van de andere kant van de oceaan.
0: Ooit gehoord van Patty Duke. Toen zij 12 jaar oud was in 1959... won ze $32.000 in een tv-spelshow. Later bleek de show doorgestoken kaart te zijn... en moest ze huilend voor de Amerikaanse Senaat getuigen.

Saga Bonner con Johnny Wayne. Saga Bonner.

You're the Coldplay met Clocks, maar dan de Cubaanse versie. Willem del Mundo. We zijn aan het einde gekomen van deze Meer Radio Middag. Straks ondernem het maar. Programma van Rick Claus. En dit keer heeft hij als gast Jeanette van der Laan. Voormalige sporter en bestuurder. We gaan eruit met Propaganda Duo. Een hele fijne zondag. Tot snel. Hoi.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk in het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale stilgezet, omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens de piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. De politie heeft vannacht een man van de snelweg A1 gehaald die met zijn auto stil stond op de rechte rijstrook. Het gebeurde bij Radio Kootwijk op de Veluwe. Het is niet bekend waarom de man stil bleef staan op de weg. Hij is aangehouden en voor een check naar het ziekenhuis gebracht. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast te komen zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app en toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben is nog niet bekend. Het weer zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon. Met de wind uit het zuiden wordt het dan warmer dan vandaag. Met 30 graden in Limburg, met 30 tot in Limburg zelfs 36 graden. In de avond is er dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
1: Dit is een herhaling op Meer Radio. Het is donderdagmiddag. Het is bijna weekend. En Meer Radio presenteert rechtstreeks vanuit onze gezellige studio Ondernem het maar. Uw gastheer is Rick Claus, de directeur Ondernemend Sfeerbeheer BV in Haarlemmermeer. Het geluid staat hier nooit uit. Welkom bij Ondernem het maar.
4: Goedemiddag, luisteraars. Welkom bij een uurtje ondernemend sfeerbeheer in Haarlemmermeer. We hebben er zin in. Nou. En wie gaan we ontvangen als gast vandaag? Welke directeur, CEO? Is het een leider, een goeroe, een bekende Haarlemmermeerder, influencer, aanvoerder, coach, gewoon een interessante man of vrouw? Of een hele creatieve geest, een BN'er? Ja, wie is nou vandaag de gast? Wat is zijn of haar muziekkeuze? We gaan het straks ontdekken, want u zit naast mij op de business seat. En tegenover mij zit Jeanette van der Laan. Jeanette van der Laan, ja, gewoon nu live. Hier tegenover mij in de studio van Meer Radio. En wat doet Jeanette van der Laan nou eigenlijk? Een vrouw vol ambities. Wethouder, Tweede Kamerlid, Voetbal International, Master Bestuurskunde, bijna voorzitter van de KNVB. Voorzitter. En commissaris bij Sparta, ja, nou... Oh, en ze is ook nog huisvester. We gaan wat ontdekken. Is ze een alleskunner of heeft ze een roeping? We willen Jeannette van der Laan vandaag echt heel goed leren kennen. Dus als u haar straks later ergens tegenkomt... dan hoeft u niet alleen hallo te zeggen, maar dan kunt u...
5: Ja, meer als je een bekende stem hoort, hè?
4: Ja, dan zeg je, hey, Jeannette.
5: Geen televisie.
4: Die stem die er nu doorheen komt, dames en heren. Ik heb geen knopje om hem uit te zetten, maar dat is onze hoofdtechnicus.
5: Ik heb zelfs knopjes om jou uit te zetten.
4: En hij mag drie keer wat zeggen, deze uitzending. Maar wij gaan een uur lang, Jeannette. Dat klinkt misschien wel lang, maar ze heeft zoveel te vertellen. Dames en heren, vaak staat zij in de schijnwerpers, maar vandaag onder de prachtige romantische TL-lampen van de studio van Meer Radio. Een hele enthousiaste ondernemer, Jeannette van der Laan! Hey! Ja, dol enthousiast publiek hier.
6: Mooi hoor.
4: Goedemorgen, Jeannette. Goedemiddag, sorry. Hartelijk welkom.
6: Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
4: Ja.
6: Wat een intro.
4: Ja, en de vragen, nou, we schieten alle kanten op vandaag. En als je het saai vindt of dat je denkt, nou, wat een stomme vraag, dan zeg je dat gewoon. Want ja, het is vooral belangrijk in deze uitzending dat we je leren kennen en dat je jezelf bent. Nou, Jeannette, je hebt zoveel gedaan. Je komt uit het jaar, ik ga het toch vertellen,
6: ja,
4: 1980.
6: Ja.
4: Volgens mij ben je nog in de bloei van je leven. Maar je bent geboren in het pittoreske...
6: Lisse.
4: Ja. Ja. En ben je er ooit nog vandaan gegaan?
6: Ja. Ik heb een paar jaar in Noordwijk gewoond.
4: Noordwijk aan zee of Noordwijk binnen?
6: Ja, beide. Dus ik ben begonnen in Noordwijk binnen. En de laatste jaren dan in Noordwijkzee, aan Noordwijkzee gewoond. Hartstikke mooi.
4: Ja.
6: En vroeger ging je vaak stappen in Noordwijk.
4: Ja, bij
6: en dan gebeurde het wel. Het zeepaardje en de Grand.
4: Ja.
6: En dan gebeurde het best wel vaak natuurlijk dat de meisjes uit Lisse verliefd werden op iemand in Noordwijk. Nou, dat is mij ook overkomen.
4: Niet te missen, de meisjes uit Lisse die kwamen naar Noordwijk. En ik ga nu Jeannette verrassen, want wie komt er nog meer uit Noordwijk? Hey, dat ben ik. Ik ben opgegroeid in Noordwijk, maar ik was 13 jaar, toen ging ik weg. Dus ik heb het zeepaardje, ja, daarna van een afstandje wel meegemaakt.
6: Ja.
4: En ik ken alle verhalen van de meisjes uit Lisse.
6: Fantastische tijd in ieder geval.
4: Ja, dus daar ben je verliefd geworden.
6: Ja.
4: En is het wat geworden?
6: Ja, voor een paar jaar wel. Maar ja, zoals dat gaat in het leven, dan gaat het ook wel eens over.
4: Nou, ik ben benieuwd hoe die heet. Misschien ken ik hem wel. En hoe kwam je in Noordwijk terecht? Wacht even, we gaan terug naar Lisse. Daar ben je opgegroeid.
6: Ja.
4: Lage school, middelbare school, waar heb je dat gedaan?
6: Ja, dus ik heb een broer en een zus. En we zijn alle drie geboren in Lisse. Dat vind ik altijd
4: op Lisse. Op Lisse.
6: Ja, op Lisse, maar wel op een hele mooie locatie. Want wij zijn geboren op landgoed Keukenhof.
4: Kijk eens.
6: In het monument Lammetje in het Groen. Dus dat is altijd wel mooi. Dus het bollenstreekje zit echt in ons DNA. Mijn ouders hebben ook altijd in de bollen en in de dahlia's gewerkt.
4: Ja.
6: Hele fijne jeugd gehad. Heel betrokken bij FC Lisse.
4: Ja,
6: het zijn echt de
4: verenigingsmensen.
6: Ja, dus ik ben daar ook en naar school gegaan, de middelbare school. Maar ik zat al vrij vroeg vanuit het voetbal in allerlei selecties, hè, van jonge Oranje. Dus ik was heel gehecht aan Lisse, maar ik was ook heel vaak weg. Heel vaak op trainingskampen gedurende mijn middelbare school.
4: En wat voor middelbare school deed je?
6: Ik heb eerst MAVO gedaan, en toen HAVO. En daarna het HBO ingestroomd en later de universiteit gedaan.
4: Ja, het is wel een aanloop, maar je hebt het wel gered allemaal.
6: Ja, zeker. Maar ik denk dat dat me ook eigenlijk wel tekent. De opbouw, dat zie je ook wel terug in mijn carrière. Dus ik doe aan de opbouw. Ik ben eerst voetballer. En daarna ben ik op een andere manier met sport bezig gegaan. En nu ben ik dan commissaris in de Eredivisie.
4: Ja, want we gaan even naar jouw voetbalcarrière. Want het is toch wel bijzonder. Want hoe heb ik ze net leren kennen? Nou, ik speel natuurlijk bij de oudjes van de Koninklijke HFC. En daar ben ik ook nog de oudste. En wij spelen in de keldercompetitie. Er is niets lagers dan onze competitie. Wij kunnen dus niet degraderen. Maar er wordt vol overgave gevoetbald. En dan moet je voetballen tegen FC Lisse. En ineens loopt daar een blonde parel door het veld heen. Lange wapperende haren. En dat is Jeannette van der Laan. En die passeert niet 1, 2, maar 3 spelers. Geen voor. En gelukkig hun voorhoedenspelers zijn niet zo heel goed. Dus die schoot mis. Maar zo elkaar leren kennen.
6: Ja, zeker.
4: Maar jij bent dus echt een zeer talentvolle voetballer. Hoe zeg je dat? Leurofsteur?
6: Ja, je mag van mij mag je allebei zeggen.
4: Oh, okay.
6: Ja.
4: En, maar misschien was je wel te vroeg eigenlijk in het Nederlands team.
6: Wat ja, doe, als je een beroemdheid geweest. Zeker als je dat afmeet tegenover het huidige succes.
4: Ja.
6: Af en toe, ik gun het iedereen, maar ik had ook wel heel graag in deze tijd gewoon willen voetballen.
4: Ja, want hoeveel keer ben je international geweest?
6: 29 keer. We speelden drie interlands per jaar. Dus ik heb wel heel lang bij het Nederlands team gezeten. En daarvoor natuurlijk heel veel jeugdinterlands ook. Hè? Want ik heb gewoon echt een topsporttraject gehad vanaf mijn 14e.
4: Maar jij moest ook nog met jongens voetballen dan? Want er waren natuurlijk bijna geen meisjesteams nog.
6: Nee, dus het aantal is... Maar dat is nog steeds een probleem. Hè?
4: Ja.
6: Dus het aantal meisjes dat her en der verspreid zit over Nederland... Zorgt er natuurlijk ook wel voor dat je soms noodgedwongen gewoon tussen de jongens moet voetballen. Maar ik zou het ook gewoon aanraden om jongens en meisjes vanaf het begin dat ze op voetbal gaan.
4: Ja, gewoon lekker door elkaar.
6: Gewoon lekker met elkaar voetballen. Uiteindelijk filtert dat talent zich wel uit.
4: Ja, we moeten jou leren kennen. We gaan je werkzaamheden leren kennen. Dus ik heb nog even wat privévragen. Net. Ben je verliefd, verloofd, getrouwd? Gezin, hoe is de status? Wat je kwijt wil, hoor.
6: Ja, zeker. Laat ik beginnen bij mijn zoons. Drie zoons, ja.
4: Okay. En hoe oud zijn ze?
6: Tweeling van 17 en de jongste is 13. Zijn allemaal gezond en gelukkig. Dus hartstikke, wel een trotse moeder.
4: Ja, en voetballers zijn
6: er? En ook zeker voetballers.
4: Ja?
6: Dat is
4: oh,
6: wel
4: leuk.
6: Echt wat, wat ons bindt ook in het gezin. En veel plezier geeft.
4: Ja.
6: Gescheiden, maar inmiddels al een hele tijd weer heel gelukkig. En ik heb na mijn scheiding aan mezelf beloofd, want er werd volop gespeculeerd. En nog steeds, met wie gaat ze wel, met wie gaat ze niet?
4: Ja, ons hele voetbalteam heeft het erover.
6: Ja, ja, ja, ja. En daar doe ik eigenlijk nog gewoon nooit uitspraak over.
4: Nee, nou, maar prima hoor, prima. Ja. Maar je ziet er ook gelukkig uit.
6: Dank je wel.
4: Dus, dat straal je ook uit. En heb je ook huisdieren?
6: Wat een goed we hebben een kat.
4: Een kat? En
6: Sammy,
4: hoe heet die?
6: Sammy. Echt Sammy? Een hele lieve rode kat, ja.
4: Goed zo. En je hoeft geen adres te geven, maar je woont nu weer op Lis?
6: Ja.
4: Oké. Okay. Ja. Niet meer in het Keukenhof?
6: Nou, wel dichtbij.
4: Oh, wel makkelijk parkeren dan. Tenminste, in die maanden dat het niet open is.
6: Ja, we zijn ook trots op Keukenhof. Hè, dus,
4: ja, dat begrijp ik. Je werkt hard volgens mij, omdat je zo verschillende dingen doet.
6: Ja. Ik hou echt van hard en veel werken. Ja,
4: ja?
6: Ja.
4: En wat doe je op dit moment allemaal?
6: Ik heb eigenlijk twee poten. Dus ik doe iets in de sport, in het voetbal. En ik ben na een lange politieke carrière, toen ik ruim 2 jaar geleden uit de Tweede Kamer vertrok, dan krijg je zo'n afkoelperiode. Dan mag je nadenken van wat ga ik nu doen voorlopig. En toen heb ik besloten om in het bedrijf van mijn broer te gaan. En mijn bedrijf, dat bedrijf had hij al een tijdje. En hij is huisvester van verschillende doelgroepen.
4: Ja, en wat is een huisvester?
6: Nou ja, wij hebben woningen of locaties, of in eigen bezit, of we doen dat voor anderen, die we dus verhuren. We zijn gewoon verhuurder van woningen.
4: En dat is voor een speciale doelgroep?
6: Ja, we zitten wel echt in de... tijdelijkheid, dus vooral veel internationale medewerkers. De een noemt het arbeidsmigranten, de ander noemt het expats. Ja. Maar het kunnen ook gescheiden mensen zijn die even een tijdelijke onderkomen nodig hebben.
4: Ja, kan zomaar gebeuren.
6: Dat is dan ook het leven, ja.
4: Ja.
6: Maar ons specialisme zit echt in het huisvesten van arbeidsmigranten, Oekraïners. En ik vond dat... Dat is een heel gevoelig onderwerp. Hè. Daar hoeven we ook niet omheen te draaien. Nee. Maar ik vind daar wel echt mijn uitdaging. Want ik vind dat deze mensen, wanneer ze hier zijn, gewoon goed moeten kunnen wonen. En zo dragen wij ons steentje bij. Dus ik doe de nieuwbouwontwikkelingen.
4: Okay.
6: Die heb ik dan in mijn takenpakket zitten in het bedrijf.
4: Hartstikke interessant, vind ik dit. En het bedrijf heet heeft niks met hyacinten.
6: Nee,
4: maar
6: Tulip Housing.
4: Tulip Housing.
6: Ja. Ja, we zijn natuurlijk wel echt een Bollestreeks bedrijf.
4: Ja, en de huizen zijn ook in de regio van de Bollestreek.
6: Nou, inmiddels
4: in Nederland.
6: Zijn we wel verder ook in Nederland. Zijn echt wel aan het groeien. Omdat we ook gewoon een hele... Ik vind onszelf echt een hele rechtvaardige huisvester.
4: Oké. Okay. En familie is belangrijk voor jullie? Want jouw broer die voetbalt ook volgens mij in hetzelfde team.
6: Ja. En mijn vader.
4: En je vader?
6: Ja.
4: Ja, want
6: die is iets ouder dan dat jij bent.
4: Dames en heren, tijd voor muziek. Je hebt wat platen aangevraagd. Eentje is van Bruce Springsteen.
6: Ja.
4: En die heet?
6: I'm on Fire.
4: En hoezo die?
6: Nou, ik was vroeger dus een beetje verliefd op Bruce Springsteen. Ja. En toen kwam dit liedje. Ik hou heel erg van de muziek uit de jaren 80.
4: Goed zo.
6: En ja, ik vond hem toen heel knap in die video. Zo simpel kan het ook gewoon zijn, hè?
4: Ja, ja. Nou, we gaan luisteren.

0: Bruce Springsteen. Wat een lekkere muziek. En dat allemaal op deze donderdagmiddag. Oh, oh, wat hebben we het gezellig hier. En u luistert nog steeds naar het programma Ondernem het Maar. Mijn naam is Rick Claus en ik heb een gast. Nou, zo gezellig. Jeanette van der Laan, hartelijk welkom.
1: Dank je.
0: En Jeanette heeft al wat verteld over het leven. Dus dat het hard werk is, dat begrijp ik. En, maar ben je zo slim en intelligent en goede conditie dat je dat allemaal aankan?
1: Ah.
0: Ja, wat moet,
1: ja,
0: je
1: ja, wat moet ik hier... wij komen ook uit Lisse, dus we zijn ook wel een beetje bescheiden. Ik ben fit, dus ik kan heel veel aan, laat ik het daarop houden.
0: Ja.
1: En
0: we hadden het over je voetbalcarrière. Maar voetbal speelt inderdaad een hele grote rol in jouw leven.
1: Ja.
0: En ik heb een halfjaartje geleden de KNVB-voorzitter, de huidige, mogen ontmoeten. Meneer Pauw.
1: Ja.
0: Frank Pauw. Maar jij was het bijna, hè?
1: Ja. Ja, zeker. Ja. Dat had toch wel mooi geweest, hè?
0: Nou, maar waarom? Ja. Ik bedoel, die meneer Pauw is hartstikke aardig.
1: Zeker.
0: Ik zie hem gewoon als een grote... Maar misschien heb ik het mis, hoor, want zo goed ken ik hem niet. Ik zie hem als een grote teddybeer.
1: Mm.
0: Maar daar moet toch wel iemand met ballen zitten?
1: Ja.
0: En met ballen, je begrijpt wat ik bedoel. Ja, hè? Maar Jeanette, dat had jij toch moeten zijn gewoon?
1: Ja, kijk, ik vind van wel.
0: Ja.
1: Anders had ik mezelf niet moeten kandideren.
0: Ja.
1: En uiteindelijk waren natuurlijk, was er een gesloten voordracht van Frank Pauw. En,
0: betekent dat, een gesloten voordracht?
1: Nou, dan was er, de opdracht was gewoon gegeven door de bondsvergadering. Zoek een voorzitter.
0: Ja.
1: Aan de selectiecommissie, draag iemand voor en die voordracht nemen we over. Frank Pauw kwam in dat traject naar voren. En toen zijn Hans Nijland, de oud-directeur van Groningen, en ik ook naar voren gestapt. Van, nou, volgens mij is er meer smaak. En als je dus een ledenvereniging bent, dan moet je een keuze voorleggen. Dat is gewoon een principieel uitgangspunt die ik hanteer. Ik heb natuurlijk wel mijn nek uitgestoken. Ook wel met de verwachting, dit wordt wel heel moeilijk. Maar ik wilde heel graag van de politiek, van D66... en daar kun je grosso modo wat van vinden. Hè? Dus de helft vindt het wat en de andere helft vindt D66 helemaal niks. Dat weet ik. Maar ik wilde dat een beetje naar de achtergrond. Die bekendheid rondom D66 en het voetbal in. En dan was het voorzitterschap was daar een van mij een uitgelezen kans... om duidelijk te maken, ik wil en bestuurder worden in het betaald voetbal. Nou, dat is dan helaas in deze ronde niet gelukt.
0: Oh, je geeft het niet op. Je bent klaar voor de volgende ronde.
1: Nou, nee, ja.

0: Sparta geworden. En dat ga ik nu het derde seizoen in. Dat is ook een cadeautje.
1: Daar gaan we het zo over hebben, over Sparta. Even over jouw politieke carrière. Je bent op een gegeven moment wethouder geworden.
0: Ja, uiteindelijk.
1: Raadslid, denk ik.
0: Ja, heel lang raadslid geweest.
1: Tuurlijk,
0: ja.
1: Op Lis.
0: Ja.
1: En toen wethouder.
0: Ja.
1: Maar op een gegeven moment zit je gewoon voor D66 in de Tweede Kamer.
0: Ja, ja. Dat is ook wel weer een mooie opbouw van een carrièrepad. Toen ik stopte als prof voetbalster, had ik eigenlijk wel heel snel door dat het voetbal mij heel veel heeft gegeven.
1: Ja.
0: He, want ik speelde als 15-jarig tussen de jongens. En toen werden we kampioen. We promoveerden naar de landelijke divisie. En iedereen mocht promoveren, behalve ik, vanwege mijn geslacht. Dus dat hield het reglement van de KNVB tegen. Ja. Nou, dat hebben we toen met succes kunnen bevechten. Ja. Alleen toen had ik nog helemaal niet door wat de impact nou was van wat ik daaraan doen was en wat het reglement toen.
1: Dat begrijp ik, ja. Je was ook 15, 16 jaar toen.
0: Maar toen ik 25 was, had ik inmiddels wel goed door wat sport voor mij betekende, maar ook voor heel veel mensen daaromheen. En dat ik daar dus iets mee kon doen.
1: Ja.
0: Toen dacht ik, dit ga ik doen. Overal waar ik kom, leg ik het belang van sport op tafel. En ik ga daarvoor vechten. En ik wilde heel graag een sportwet invoeren.
1: Ja.
0: En daar ben ik jaren mee bezig geweest.
1: En?
0: Toen ik in de Kamer zat, heb ik daar voorstellen voor aangenomen gekregen om dat verder uit te zoeken.
1: Ja.
0: En toen vlak voordat ik afscheid nam in de Kamer, heeft de VVD dat on hold gezet. Dus dat is
1: leuk, hè, politiek?
0: Niet altijd, nee.
1: Wat moet je doen? Ik heb grote bewondering voor wethouders. Ik zou er absoluut niet geschikt voor zijn, want dan moet je echt van alle kanten worden aangevallen. En je doet maar weinig goed.
0: Ja, maar het is wel een job, heel hoor. Mooi ambt, hè? Maar je moet daar wel zitten met een visie op hoe jij je stad of je gemeente wilt besturen en wat je wilt bereiken. Er zijn
1: en die moet je vasthouden.
0: Die moet je vasthouden en je kunt wat mij betreft alles uitleggen. Je hoeft het niet met me eens te zijn, maar ja, dan zit jij op die stoel en jij gaat daarvoor.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk ook wel, dat is ook leiderschap.
1: En hoe ben je van wethouder naar Tweede Kamerlid? Hoe werkt dat? Word je dan door de ledenraad van D66 gevraagd? Hoe werkt zoiets?
0: Je wordt ook wel echt opgeleid.
1: Dus ja.
0: Ik heb parallel aan het wethouderschap en het raadlid heb ik voor D66... ben ik jarenlang voorzitter geweest van de afdeling Sport en Bewegen. Dus dat is de landelijke afdeling. Ja. Daarmee had je invloed op het verkiezingsprogramma. Zo vergroot je je invloed.
1: Ja.
0: En je netwerk. En uiteindelijk komen er selectieprocedures. En heb ik in een talentenklasje gezeten. En wordt er een pool klaargestoomd om representatieve posities in te nemen. Zoals Eerste Kamer, Tweede Kamer.
1: Dus het is een serieus opleidingstraject?
0: Ja.
1: PVV heeft dat niet, denk ik, hè?
0: Nee, die heeft natuurlijk maar één lid.
1: Zeg, maar je was in die tijd ook gewoon moeder van 3 kinderen.
0: Ja.
1: Hoe deed je dus...
0: Ja, dat is waar veel werkende vrouwen en moeders tegenaan lopen. En dat gaat vaak net niet. Of net wel, zeg ik dan maar. Ja.
1: Ik ben wel heel benieuwd hoe jouw leven de komende 5 jaar eruit gaat zien. Wat heb je voor plannen? Als je het nu zomaar even uit je hoofd moet zeggen, hoe zie ik jou over 5 jaar?
0: Ik wil heel graag een internationale bestuursrol.
1: Ja.
0: In het voetbal, in het vrouwenvoetbal. Dus daar zou ik.
1: Nou, ik denk dat. Want er luisteren zoveel mensen naar deze uitzending.
0: Daarom.
1: U kunt ook reageren op rickklaus@meerradio.nl en dan geef ik het door. Ik beloof het echt. Zullen we nog een muziekje doen, Gerben? Ja? Ja, ik heb gevulde koeken meegenomen en ik moet soms Gerben even wakker maken weer.
2: Nee, maar je hebt voor iedereen een plopkap gehaald?
1: Ja, keurig.
2: Maar voor mij niet.
1: Plop. De volgende plaat, Pitbull.
0: Oh ja, nou dat vind ik gewoon een heel vrolijk liedje.
1: Nou, dat is mooi, want we houden van vrolijke liedjes. En onze luisteraars ook. Dames en heren, zit de auto even aan de kant. Stap uit de auto, maak een dansje. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull.

0: Wat lekker, Pitbull. Nou, wakker iedereen. Ik denk het wel. We zijn nog steeds in gesprek met Jeannette van der Laan. En ja, hoog bezoek vandaag. Het is gezellig hier in de studio. Jeannette, je doet ook iets met Rotterdam. Met sport. Ja. En vertel daar eens wat over.
1: Ja, dus los van het commissariaat bij Sparta ben ik ook commissaris geworden bij het sportbedrijf Rotterdam. Een half jaar geleden. En zij beheren en exploiteren zo'n 200 sportlocaties in de stad.
0: 200? Dat is echt heel veel.
1: Heel veel impact hebben zij in gewoon mensen meer laten bewegen. En als je, dat is eigenlijk hetgeen wat me altijd heeft geboeid. Ik wil dat zoveel mogelijk mensen in beweging komen. Omdat het zoveel oplevert. En ja, zo probeer ik dan nu mijn steentje bij.
0: En je bent ook commissaris bij Sparta. Wat doet een commissaris bij Sparta? Wat houdt dat in?
1: Nou ja, er is eigenlijk is het heel kort samen te vatten. Zo staat het ook ongeveer in de wet. Je bent verantwoordelijk voor de continuïteit van de organisatie.
0: Okay. Als commissaris. Zouden ze bij een huwelijk ook moeten doen, dat je zo de taakverdeling maakt?
1: Ja. Ja. Ja, het kan ook heel simpel zijn. Ja.
0: Het is veel beter dan in goede en techte tijden.
1: Ja, daar ga je al.
0: Ja. Maar zit je... Ik kijk natuurlijk wel eens naar, hoe heet het, Vandaag Inside.
1: Ja.
0: En die cyberman, die zit daar ook. Die
1: heeft dat
0: ook,
1: is mijn medecommissaris.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ja, dus we hebben 5 commissarissen. En de Raad voor Commissarissen houdt toezicht op de club. En is natuurlijk veel gedelegeerd aan de directie.
0: Ja.
1: We hebben 2-koppige directie. Met een algemeen directeur en een technisch directeur. Als toezichthouder ben je niet bezig op operationeel niveau.
0: Nee, je moet...
1: Je komt overal, je hebt overal toegang tot... je informatie moet tot in de puntjes op orde zijn.
0: Ja.
1: Maar je bestuurt op een hele andere manier. En dat vind ik een hele prettige manier.
0: Maar want het cybermannetje, die is altijd heel positief over jullie commissariaat. Of over de sfeer bij de commissarissen bij Sparta.
1: Ja, maar de sfeer bij Sparta is ook... ik voel me daar heel erg thuis.
0: Ben je blij dat die oude trainer weg is nu?
1: Het is Stijn, bedoel je?
0: Ja.
1: Nou, nee, ik ben daar niet per se blij om. Hij is toch een hele succesvolle trainer bij Sparta geweest. Maar soms is het ook gewoon tijd dat iets eindigt. En we hebben nu Rogier Meijer.
2: Was die dat maar bij Ajax? Hè?
1: Ja, ja.
0: Wie? Stijn bij Ajax? Dat heeft niet lang geduurd.
1: Nee.
2: Maar, was die maar succesvol?
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: En hij heeft Pelle Clement weinig opgesteld.
1: Weinig opgesteld. Ja. Dat snap ik natuurlijk, de link.
0: Pelle Clement. Goeie komt van de koninklijke HC, dames en heren. En een fantastische middenvelder. En een hele aardige gozer ook.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ja, maar blijft die bij Sparta?
1: Nee, is inmiddels volgens mij verhuurd aan Groningen. Ja, of hij is naar Groningen. Ja.
0: Oh, dat is wel leuk, want volgens mij woont hij nu in Eindhoven of zo.
1: Oh ja, dat is een mooie driehoek.
0: Pelle. Nou, we zullen Pelle bellen. Even denken.
2: Volgende gast.
0: We hebben dus commissariaat bij Sparta.
1: Ja.
0: Je hebt het commissariaat bij Sportdinges Rotterdam.
1: Sportbedrijf.
0: En dan doe je ook nog wat bij Telstar.
1: Ja, dat heb ik gedaan.
0: Oh,
1: dat
0: heb je.
1: Kijk, tegenwoordig ben ik alleen moeder van een speler van Telstar. Hè. Dus een van mijn tweelingjongens zit bij Telstar. Maar ik ben bij Telstar een paar jaar geleden begonnen. En toen was Andries Jonker nog trainer.
0: Ja.
1: En dat is mijn oud-bondscoach.
0: Ach,
1: en hij had mij opgebeld van Jeannette. Ik heb ik heb een verzoek. Wil jij eens onderzoeken of wij het vrouwenteam weer bij Telstar richting de Eredivisie kunnen krijgen? En ik zeg tuurlijk, als Andries jou belt. Ik zeg altijd ja tegen Andries, dus dan doe ik het gewoon. En daar kwam ik dus in een heel mooi team terecht. Dus ik werd voorzitter van de Raad van Advies daar. Maar Michael van Praag was adviseur. Leonne Stendler.
0: Ja, Michael van Praag is overal adviseur natuurlijk.
1: Ja, maar hij heeft ook wel wat te vertellen.
0: Ja, ja. En hij kan nog leuk muziek maken ook.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Daar ben ik bij Telstar aan de slag gegaan om uiteindelijk dus het vrouwenvoetbal weer terug daar te krijgen. En we weten allemaal hoe het nu is afgelopen. Hè? Want de licentie van Telstar vrouwen is overgedragen aan Hera.
0: Oh.
1: Dat is...
0: daar weten wij helemaal niks van.
1: Ja, dan weet je dat nu.
0: Ja, dankjewel. Nou, heel interessant. Yes. Jongen. En hoe heet die van Telstar ook weer? Pieter de Waard?
1: De Waard, ja, maar dat is nu...
0: Die zit nu ook bij de...
1: Anneke.
0: Koninklijke HFC loopt hij ook rond te spoken. Wat een gezellig man.
1: Wil hij ook in de veteranen voetballen?
0: Nee, hij mag kijken.
1: Ja.
0: Pietertje.
1: Oh ja. Hij mag wel vlaggen tegen FC Lisse.
0: Oh, maar dat ga ik serieus aan hem vragen.
1: Ja, dan, of fluiten, dan kunnen we even lekker tegen hem tekeren.
0: Ja, nee, dat ga ik serieus vragen. Je lijkt me soms buitengewoon serieus. Maar ik heb gehoord via vertrouwelijke bronnen dat je ook heel gezellig kan zijn. Wat zoek jij bij carnaval?
1: Ja,
0: vertel maar.
1: Ja, ik hou ook heel veel van gezelligheid.
0: Je bent gesnapt bij het carnaval.
1: Ja. Ja, nou, dat moment moest er ook een keer van komen, denk ik.
0: Ja, maar vind je het ook leuk, carnaval?
1: Ik hou heel erg van carnaval. Ik hou sowieso van uitgaan en feestjes, concerten en dus ook gewoon van carnaval.
0: Heb je ook aparte gewoontes? Een bepaalde afwijking of zo. Nou, maar niet een serieuze afwijking waar je voor behandeld moet worden. Maar gewoon iets in een bepaalde tik of weet ik veel.
1: Nee?
0: Nee. Niks, geen nadelen. Een vrouw zonder nadelen.
1: Ja,
0: jongen, dames en heren.
1: Zou ik zeggen, maar ja.
0: U kunt mij mailen, hè?
2: Erik, en ze houdt van uitgaan.
0: Ja.
2: Ik weet niet wat jij na deze uitzending te doen hebt. Maar ik heb al het hele programma afgezegd.
0: Grasmaaien, ik. goed. Als je even rust hebt, hè? Gewoon je bent thuis.
1: Ja.
0: Hoe pak jij je rust of je ontspanning?
1: Een beetje lezen.
0: Ja.
1: De krant lezen.
0: En doe je ook luisterboek, dat soort dingen?
1: Nee, luisterboek niet. Nee. Ik luister veel muziek.
0: Ja.
1: Maar als ik gewoon... Ja, ik ben thuis en dan vaak met de jongens. Dat vind ik gewoon leuk om met de jongens een beetje tijd door te brengen.
0: En dan
1: is het vaak voetbal dat aanstaat.
0: En twee jongens van 17, één van 13, dan is het niet rustiger. Dat is nooit stil natuurlijk.
1: Nee, jongens maken al wel veel geluid. Maar het is wel...
0: Leuk, man.
1: Ja.
0: Maar die jongens vliegen straks uit.
1: Ja, dat zie je nu natuurlijk al een beetje gebeuren. Ja. En dat is ook gewoon heel goed. Heel gezond.
0: Ja.
1: Ja,
0: dus dat komt allemaal... Als je over 4 jaar weer terug bent hier... dan willen we alles weten. Gebruik jij ook AI in je werk? Of
1: ja.
0: Wat? Ja. Met wat? Geef eens een voorbeeldje.
1: Eigenlijk steeds meer. Ik gebruik het voor het aanpassen van contracten. Het scannen van rapportages.
0: Ja.
1: Ik gebruik het heel veel. Ja.
0: Je hebt goede ervaringen mee.
1: Ja, maar je moet wel leren. En dat moet ik nog beter leren.
0: Ja.
1: Welke controlevragen je dan aan het apparaat stelt.
0: Ja, want het is wel grappig dat je dat zegt aan dat apparaat stelt. Want ik ben er zelf ook, dat ik heel beleefd was tegen dat apparaat. Van goedemiddag en kunt u mij...
1: Ja, ja.
0: Ik denk, waar ben ik op een gegeven moment mee bezig?
1: Ja.
0: Ik zit gewoon tegen een paar chips aan te lullen. Ja.
1: Ja, maar het is wel echt ook van invloed in de hele sportbusiness.
0: Ja.
1: Dus ik heb daar onlangs een module over gevolgd. Je moet wel aanhaken, want dit gaat zo snel... mijn jongens groeien niet anders op. Weet je, dus zij vinden mij al een boomer. Als ik dingen vraag van hoe werkt het. Dus ik wil wel aan blijven haken. Maar ik heb begrepen dat AI... Want je moet AI zeggen. Dat heb ik dus ook geleerd.
0: Ja, ik deed het voor de luisteraars.
1: Ja, maar ja. Gratis tip van de dag.
0: AI, yes.
1: Functioneert nu al op het niveau van een goede HBO-student. En dat ontwikkelt zich razendsnel door tot echt een gepromoveerd weet ik veel wat. Kun je nagaan dat het apparaat dus veel slimmer is dan meer dan de helft van de bevolking in Nederland. Ja, dan moet je dus wel weten hoe je daarmee omgaat. Nou, vind ik buitengewoon interessant.
0: Ja, ik zit wel eens wat anders te denken. Van AI moet je inderdaad zeggen, want je hebt natuurlijk ook wifi en hi-fi. Maar vroeger, in mijn jeugd, hè, toen zeiden we wifi. En hi-fi.
1: Ja.
0: Nou, als je dat nu zegt, dan word je ook keihard uitgelachen.
1: Ja.
0: Dus ik zeg het ook niet meer, hoor. Maar goed, we hebben weer wat geleerd allemaal. Voor wie doe je het nou eigenlijk allemaal, dit werk? Voor je eigen kick toch wel een beetje?
1: Nee, dat is denk ik toch wel een verkeerde conclusie... als iemand in de publieke sector heeft gewerkt. Ik doe het eigenlijk... Ik wil verschil maken, dat wel.
0: Okay.
1: Ik wil verschil maken in het leven van mensen, hoe klein dat ook kan zijn. Zou eventueel ook heel groot kunnen zijn. Maar dat doe ik niet voor mezelf. Nee.
0: Ik vind het een heel mooi antwoord. Dat meen ik echt. Wat heb ik hier nog meer voor vragen? Oh ja, ben je nu ook lid van allerlei verenigingen en ondernemersclubs en dat je naar recepties moet en dat soort dingen?
1: Ja.
0: Of valt het wel mee?
1: Nou, ik heb natuurlijk al best wel veel netwerken waar ik in zit.
0: Ja.
1: Ik ben nog niet echt lid van ondernemersborrels. Ik heb daar ook wel wat op tegen trouwens.
0: Ja, maar je hoort het wel aan mijn ondertoon van het vragen.
1: Ik ben ook wel eens naar de Lions Club geweest. Niets ten aanzien daarvan. Maar ik ben niet van gesloten elitaire netwerken. Daar hou ik niet van. Dus ja. Maar ik ben geregeld op recepties.
0: En is er bijvoorbeeld ook een misverstand over jou dat je steeds weer moet uitleggen of mensen begrijpen het niet over je imago of voor je uitstraling of wat dan ook? Wat een goede vraag.
1: Dat vind ik wel een hele goede vraag.
0: Nou, denk daar maar even over. Ga ik eerst naar een makkelijkere vraag. Heb je ook sporthelden die jij echt bewondert? Ze mogen al overleden zijn, dat kan ook.
1: Nee, ik vind gewoon meer voetballers of voetbalsters vind ik hartstikke goed. Dus ik
0: heb niet die linksachter van de HC-veteranen. Dat is sport.
1: Grens. Voor
0: jou. Nou, goed. Even denken hoor, wat heb ik nog weer voor een prachtige vraag voor jou. Doe je ook, je zit dus in Lisse met het bedrijf.
1: Ja.
0: Je vliegt van Rotterdam naar, Sparta is natuurlijk ook Rotterdam. Heb je ook wat met de Haarlemmermeer, zonder de?
1: Ja, we hebben hier ook wel wat locaties. De Haarlem, zeker dit stuk, hier zit Schiphol, hier zit de Veiling. En je zit veel werkgelegenheid.
0: Ja.
1: Dat brengt automatisch ook veel arbeidsmigranten met zich mee.
0: Ja.
1: En dus ook het vraagstuk van huisvesting.
0: Ja.
1: Dus wij roeren ons hier wel.
0: Oké.
1: Ja.
0: Want ik begrijp dat er we hebben natuurlijk hotels waar de Oekraïners in opgevangen worden. Die daar. Die hoteleigenaren zijn daar niet trouwig om. Maar ik heb begrepen dat er nu ook gewoon hotels opgekocht worden om inderdaad arbeidsmigranten in te plaatsen.
1: Ja, maar
0: heb je daar iets mee te maken? Of,
1: ik heb er zeker over gehoord.
0: Ja.
1: En ik denk dat ook wel een hele logische ontwikkeling is. Waar ik echt moeite mee heb, is dat er heel veel panden leeg staan.
0: Ja.
1: En dat we allemaal maar met elkaar al een paar jaar roepen. Och, de woningmarkt zit helemaal op slot. Ik zeg, het zit helemaal op slot. Ik heb al een paar keer tegen bestuurders gezegd, burgemeesters, wethouders. Wij zijn allemaal onderdeel van het probleem ook. Hè? Want jullie geven geen vergunning af. Jullie laten liever een pand leegstaan dan dat er dus iets gebeurt.
0: Ja.
1: Ja, daar heb ik zoveel moeite mee.
0: Oh, wat goed. Zie je weer een voordeel van jou. Hey, en Jeanette, je bent ook bij de NOS ben je als adviseur. Hoe noem je dat? Adviseur?
1: Ja, ik geef wel eens analyse. Ja,
0: analyse?
1: Bij de wedstrijden van het Nederlands vrouwenteam.
0: Ja, en doe je dat nog steeds?
1: Ja, dat doe ik nog steeds af en toe. Ik vind het hartstikke leuk om te doen.
0: Ja?
1: Ja, voetbal is mijn hobby. En er dan over praten en er iets over mogen vinden, dat is toch...
0: En vrouwenvoetbal neemt een enorme vlucht, een positieve vlucht. Ja. Maar ook in wat ze presteren en hoe ze spelen en dergelijke. Mm-hmm. Wat is nou mijn vraag eigenlijk? Hoe zie jij die ontwikkeling een beetje gaan de komende jaren? Wordt het toch groter dan dat het nu is?
1: Buiten Nederland wel.
0: Ja?
1: Ja, ik vind dat Nederland best wel stilstaat.
0: Ja.
1: De KNVB heeft lopende dit seizoen ook besloten om van 12 naar 10 eredivisie clubs te gaan in het vrouwenvoetbal. En dan zie je in Engeland, waar onlangs bij Manchester City vrouwen...
0: Ja.
1: Een compleet trainingscomplex is opgeleverd van miljoenen. En daar wordt anders geïnvesteerd. En daar zie je dus ook dat die investeringen zich nu uitbetalen in gewoon kwalitatief goede competitie.
0: Ja.
1: Heel goed nationaal team. Die ontwikkeling in Nederland staat echt wel stil.
0: Dus daar hebben we wat mee te doen.
1: Ja.
0: Daar hebben we wat aan te doen. Dan heb ik nog een zeer belangrijke vraag. In wat voor auto rij je?
1: Een Tesla.
0: Oh, kijk eens aan.
1: Ja.
0: Nu ook weer iets over zeggen.
1: Elektrisch. Ja.
0: We gaan nog een plaatje draaien voor jou. Walking on Sunshine.
1: Heb ik die aangevraagd?
0: Nou,
1: maar dit vind ik ook.
0: Oh, wacht even, ik zit verkeerd te kijken. Nee, de Conga van de Miami Sound Machine.
2: Ja, precies.
0: Ja, en waarom die? Gewoon omdat het lekker is?
1: Nou, het komt ook weer uit de jaren 80.
0: Ja, ik weet
1: dit
0: het goed.
1: Dit liedje hoor ik ook vaak. als ik, ik ga niet elke week uit, maar als ik dan op een feestje sta, hier kun je lekker op zwieren.
0: Nou mooi, wij gaan nu een dansje maken, dames en heren, thuis. Ik hoop dat u hetzelfde doet.
3: Onderneem het maar. De plaat waar het om gaat.

0: Florida, Miami. En dit was Gloria ervan. Wat een heerlijke muziek. En ja, ze heeft er toen wel echt een trend in gezet, hoor, met dit soort muziek. We zijn nog steeds... Jongen, wat een lang gesprek, zeg. Ik heb nog nooit zo lang met iemand gesproken. Ze met Jeannette van der Laan. Alleskunner. En Jeannette, wat zouden jouw vrienden van vroeger zeggen? Hè, stel dat je rond de jaren 16, 17 was. Van, wat typeert Jeannette nou eigenlijk?
1: Ja, heel loyaal. Ik ben heel loyaal aan mijn vriendinnen.
0: Ja.
1: Gezellig. Maar ook iemand die beperkt is in haar tijd. Ja, dat zullen ze zeggen. Ja,
0: ja, dit is vrij duidelijk. En had je ook een bijnaam vroeger toevallig?
1: Ja, een voetbal, gewoon een Laan.
0: Laan?
1: Laan, ja.
0: Laan, laat je gaan. Laan, we hadden nog een vraag openstaan. Hè? Dat is wat je altijd moet uitleggen over jou.
1: Ja.
0: Een misstand of wat mensen niet helemaal zien of begrijpen.
1: Ja.
0: Vertel eens.
1: Nou ja, ik moet altijd wel uitleggen over hoe ik dat dan doe met al mijn werkzaamheden. En hoe zit dat dan met je zoons? En,
0: ja.
1: Dus er worden best wel veel vragen gesteld van hoe kan dat eigenlijk dat je en heel ambitieus bent. Ja. En toch ook gewoon een hele betrokken moeder of partner of vriendin kan zijn. Ja, dat is. En ik denk eigenlijk dat deze vraag... Heb jij die vraag wel eens gehad?
0: Ja, die heb ik ook gehad.
1: Ja?
0: Dan zeg ik, ja, ik kijk niet naar goede tijden, slechte tijden. En ik kijk niet naar dat en dat en dat. En,
1: ja.
0: Ik maak ook eerlijk gezegd het laatste jaren wel vaak een soort lijstje op een dag.
1: Oh ja.
0: Want dit moet ik doen.
1: Ja.
0: En dit zou ik nog kunnen doen.
1: Ja. Ja.
0: Plus mijn afspraken natuurlijk die er al staan.
1: Ja, ja. Ja, want jij bent natuurlijk ook een succesvolle ondernemer.
0: Dankjewel.
1: En dat is wel... Ik denk dat wat wij overeenkomen, of wat wij overeen hebben, is dat mensen die het heel druk hebben of succes hebben in bepaalde mate, ook heel veel aankunnen. En ze zorgen dus vaak goed voor zichzelf door veel te sporten.
0: Ja.
1: Ze zijn heel gestructureerd in hun agenda, zijn vaak wat matig met alcohol en drugsgebruik. Er zijn best wel. Hè? Je moet ook dingen laten om ergens, tenminste, dat is mijn ervaring.
0: Ja.
1: Ik heb heel veel dingen moeten laten of willen laten om uiteindelijk ergens. Ja, te komen.
0: Weet je, dit vind ik nou zo leuk van dit programma. Dat heet Ondernem het maar. Maar dit zijn wel tips uit het hart. En dat klopt wel. Je moet ook dingen laten om goed te presteren.
1: Ja, ja.
0: En wat je ook zei, van ja, met drank en met eten. En je moet ook op dingen letten en discipline tonen.
1: Ja.
0: En dan kan je zoveel meer plezier hebben. Oh, wat een goeie zeg. Toen jij een jaar of 16 was, 17, 18, waar droomde je toen van?
1: Ja, ik wilde heel graag profvoetbalster worden. Alleen dat kon toen nog niet.
0: Nee.
1: In Nederland, er was wel een route naar Amerika. Dat je naar college voetbal ging. Maar daar heb ik toch eigenlijk heel snel van afgezien. Ik ben gewoon naar de HAVO ben ik Nederlands gaan studeren.
0: Ja.
1: Zou je denken, ja, waarom Nederlands?
0: Maar ja, wat wilde je voor de klas staan?
1: Nee, in eerste instantie helemaal niet. Ik wist niet wat ik moest kiezen. Ik wilde geen gymleraar worden of trainer. En ik dacht, als ik nou heel correct Nederlands leer praten, dan kan ik nog een keer studio sport presenteren. Of,
0: voor iemand uit op les is dat natuurlijk heel belangrijk.
1: Ja, dat is voor mij heel belangrijk.
0: Maar Harry Mens, die komt ook uit op les. Nou, en is er één betere presentator dan Harry Mens?
1: Vloeiende spreker.
0: Ah, wat een lekker meintje, wat een lekker meintje. En dan heb ik hier nog een vraag. Schatje, hoe gaat het met je? Ja, die Harry. Ik zag hem pas lopen en ik dacht, is het nou zijn dochter? Maar die was jonger dan zijn dochter nog. En maar ze waren heel gelukkig, zei hij.
1: Ja. Nou ja, maar goed. Ook een kleurrijk leven.
0: Een kleurrijk leven, ja. Het is nooit saai met Harry.
1: Nee.
0: En zo sloom als die op de televisie overkomt. Als je hem aan de telefoon hebt, dan is het ineens...
1: scherp.
0: En vooral als er handel bij is. Nou, mooi figuur, kleurrijk figuur. De groet aan Harry. Even denken hoor, waar hebben we het nu over? Stel, jij bent burgemeester van Oplis. Wat zou jij dan als eerste aanpassen? En je mocht een beetje zelf dingen bepalen.
1: Ja, ja.
0: Een soort Trump-burgemeester ben je.
1: Die bepaalt alles wel.
0: Ja.
1: Ik denk dat er wel weer wat meer terug mag komen voor de jongeren.
0: Ja.
1: Er is gewoon echt niks te doen in het uitgaansgebied, zeg maar, voor de jongere generaties. En die zie je of wegtrekken.
0: Ja, het hoogtepunt is restaurant De Engel, geloof ik.
1: Ja, en daar, ja. Precies, en dat is een heel, heel goed lopende locatie. Ja. Maar wij hadden vroeger nog de gewoonste zaak of... we hadden het vierkant, in ieder geval kroegen waar je naartoe komt.
0: Ja, hetzelfde geldt een beetje voor Haarlemmermeer natuurlijk. En, dus ook wat dat betreft doodgebloed, een beetje saai. Er moet ook weer nieuw leven in.
1: Ja, ja en ik vind dat jongeren met verschillende mensen in contact moeten komen. Dat ze niet in hun eigen bubbel blijven zitten. Ja. Dat is wel wat er gebeurt nu.
0: En heb je ook een favoriet plekje rondom Lisse, Haarlemmermeer, waar je, al is het aan de kust, waar je heel graag... bent, dat je denkt, ah, lekker.
1: Nou, Noordwijkzee. Gisteravond was ik nog bij de branding in Noordwijk.
0: Was jij dat?
1: Ik zwaaide naar jou. met mijn D66 eetclub waren we daar. Ja, Noordwijk blijft wel echt iets bijzonders.
0: Ja, het is qua badplaatsen hebben we natuurlijk een prachtige boulevard.
1: Ja.
0: Heb je het Palace Hotel ooit nog meegemaakt? Dat is nog voor jouw tijd, hè?
1: Ja, nee. Ja? Bij de rotonde?
0: Nee, waar nu dat platte stuk is.
1: Oh, het gaat van Palace. Nee.
0: Wat ooit afgebrand is.
1: Dat heb ik niet...
0: Ach, het waren mooie tijden. Vroeger kwam Richard Burton ook met Elizabeth Taylor. Die kwamen gewoon in Noordwijk vakantie vieren. Nee, dat je
1: het
0: weet. Ja? Ja. Maar goed, we hebben ook een bitterballenvraag. Die komen zo binnen, de bitterballen. Stel, jij mag €1 miljoen besteden aan iets in de regio Lisse Haarlemmermeer. Want Lisse hoort niet bij Haarlemmermeer. Toch? Nee.
1: Mm, nee.
0: Maar we doen het alsof, want ik vind het wel. Je krijgt een, weet je wat? Je ziet er zo leuk uit, je krijgt 5 miljoen. Mag jij aan iets besteden? En waar zou jij dat aan willen besteden?
2: Onderneem het maar. De bitterballenvraag.
0: En als je even moet nadenken... Nee,
1: ik moet wel nadenken, maar mijn eerste reactie is dat geld echt naar de sportvereniging gaat.
0: Sport. Ja. Ik had hem kunnen invullen voor je. Nou, dat doen we dan. Dat is goed. Dan gaan we naar bladzijde nummer 7, dames en heren. We gaan van links naar rechts. Als je een ondernemerswet mag afschaffen, welke zou je dan willen afschaffen? Of iets wat jou... een wet die jou dwars zit.
1: Nou, de wet verhuurderschappen is natuurlijk wel eentje die heel strikt is.
0: Dat de van Hugo de Groot, je vriend?
1: Ja.
0: Wat? Stomme wet is dat, zeg.
1: Ja. Het gaat nooit over de persoon, hè.
0: Maar wat een ellende heeft die man veroorzaakt. Tenminste, die wet. Sorry.
1: Ja, die wet. Ik merk dat nu natuurlijk aan de andere kant. Dat tijdelijke huurcontracten eigenlijk niet meer bestaan.
0: Ja.
1: Dat zorgt dus ook voor dat Nederlandse huurders niet zo snel meer... via de particuliere markt een huurwoning krijgen. Hè?
0: Ja, het is zo logisch. Het is
1: een verkeerd effect.
0: Hij is er allemaal voor gewaarschuwd. En hij staat er nog steeds achter ook, Mr. Corona. Maar goed, ik snap je helemaal. En kan je wel rondkomen van je salaris?
1: Ja.
0: Het is niet zo dat we nu een bankrekening moeten openen. Nee. Crowdfunding.
1: Nee.
0: Of wat dan ook.
1: Weet je wat ik dus zo leuk vind aan te ondernemen? Want ik ben eigenlijk van huis uit niet een ras-echte ondernemer. Dat is mijn broer. Ik heb lang in het
0: onderwijs. Hoe heet hij eigenlijk, je broer?
1: Michael.
0: Oké. Hey Michael.
1: En maar dat je dus je eigen omzet en je eigen inkomen binnen ziet komen en ziet groeien, dat vind ik dus echt wel vind ik heel mooi.
0: Ja, dat is het ook. Maar heb je het ook wel eens gezien dat het niet uit kon?
1: Die zorg heb ik nog niet.
0: Want dat is ook, dat hoort ook bij het ondernemerschap. En dat is dat je in een kussen ligt erbij te s'nachts. Hoe moet het allemaal? Hoe gaat het allemaal? Ja. Maar het is natuurlijk prachtig als je daar weer bovenop komt. We gaan het een beetje afronden. Aardige, lieve, leuke Jeanette. Wat moet ik zeggen? Nee, ik ga hem aan. Wil je nog iets kwijt?
1: Nou, we gaan weer lekker voetballen aankomend seizoen.
0: Goed zo. Hè? Ja, hartstikke leuk. Dames en heren, dit was het programma Ondernem het maar. Hartelijk dank aan mijn technische, vernuftige man, ook security leider hier, Gerben Kessen. Dankjewel, Gerben. En superveel dank aan onze gesprekspartner van vandaag, Jeanette van der Laan. Dames en heren, tot de volgende keer. Mijn naam is Rick Klaus. Dit was Onderneem het maar.

0: Onderneem het maar. Op meer radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Hulpdiensten zijn opgeroepen voor een mogelijke explosie op een schip dat bij Urk ligt. Aan boord zou iets zijn ontploft volgens de veiligheidsregio. 2 mensen zouden in het water terecht zijn gekomen. De kustwacht, een reddingsdienst en een traumahelikopter zijn gealarmeerd. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld aan boord van het schip. In Griekenland is totaal al zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond in vlammen opgegaan door de natuurbranden. De brandweer heeft moeite met het bestrijden van de brandhaarden, onder meer vanwege de harde wind. Dat maakt het blussen met vliegtuigen lastig. Die hebben geregeld last van stevige turbulentie. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk van het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale uitgezet omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Zwolle zijn afgelopen nacht 16 appartementen ontruimd vanwege een brand. Volgens de politie begon het vuur bij een berg afval die voor de flat lag. De vlammen sloegen over op een appartement op de begane grond. Meerdere woningen in de flat zijn zwaar beschadigd en onbewoonbaar. De politie in Zwolle kan niet uitsluiten dat de berg met afval in brand is gestoken. Dat scenario wordt nog onderzocht. Het weer, het is zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen is er opnieuw veel zon. Met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond is er dan ook kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: En dat is nu een lot samen met Prins Mohammed. Goeiedag.
1: Tom van Dranen, met de maand van het jaar.
0: Welkom bij deze maand van het jaar, aflevering 1933. En we gaan terug naar...
1: augustus.
2: 1982.
0: En in augustus 1982 staat June Lodge samen met Prins Mohammed op nummer 1 in de Nederlandse hitparade. Op 10 juli, 6 weken lang bovenaan met Someone Loves You Honey. En dit is de nummer 1 uit de Engelse hitparade. Uit de film Rocky 3 met natuurlijk Sylvester Stallone in de hoofdrol. Dit is Survivor met The Eye of the Tiger van 24 juli 1982. 6 weken lang op nummer 1 in Engeland.

0: We hadden net juist Tiger van Survivor, nummer 1 in Amerika en niet in Engeland. Want dat was deze namelijk, Come On Eileen van Dexys Midnight Runners. Op 7 augustus, 4 weken lang nummer 1 in de Engelse hitparade.
1: Hoi Tom,
0: hey.
1: Hier Dennis Wild.
0: Goedemiddag.
1: Wat is het weer in de maand van het jaar?
0: We hebben een gemiddelde temperatuur van 17,2 graden in augustus 1982. Het maximaal liggen rond de 22 graden. Er komt 47 mm regen naar beneden. En de zon schijnt totaal 179 uur. Dit is die hele grote hit van Toto. 2 in Nederland op 14 augustus 1982. Dit is natuurlijk het bekende Africa.

0: En dat is Paul McCartney met Take It Away, nummer 10 in Amerika op 21 augustus 1982.
1: Nieuws uit Haarlemmermeer in de maand van het jaar.
0: Lex Auer, hij wordt de nieuwe wethouder van openbare werken in de maand van het jaar. Buurtbussen in vijf huizen beginnen vaste vorm aan te nemen. En de bouw van het eerste bedrijfspand in Beukenhorst in Hoofddorp loopt vertraging op in augustus 1982. En de eerste gesplitste flats in Gaan voor Vis in Hoofddorp worden opgeleverd in de maand van het jaar. Dit is The Boys Town Gang met Can't Take My Eyes Off of You. Dat is een hit in de Nederlandse hitparade.
2: You're

0: je klaar bent in het bad, dan kunnen wij er ook een keer in, ja?
1: Ja, ja, rustig, rustig. Een mens mag niet eens meer badderen.
2: Ja, dat lag weer met André van Duin. Hè. Dit was Als je huilt. En op de andere kant staat Bim Bam. Dit is de nummer 1 hit in de Nederlandse hitparade. In de week van 21 augustus 1982 komt hij nummer 1. En hij zou 4 weken lang bovenaan staan, André van Duin.
3: Wereldnieuws in de maand van het jaar.
2: Tom Blomberg heeft ook het grote archief in met beeld en geluid in Hilversum. En vond dit authentieke wereldnieuws uit augustus 1982.
4: De krant Het Vaderland, een begrip in Den Haag en verder daarbuiten, is niet meer. Gisteravond laat rolde het laatste nummer van de persen. Vanmorgen verscheen de krant voor het laatst. De krant was niet langer rendabel te maken.
5: De verkiezingscampagne wordt beheerst door het vraagstuk van de nieuwe kernwapens. Alle lijsttrekkers die zichzelf respecteren spreken deze dagen over de kernwapenproblematiek. Wie zich opvallend rustig houdt is de man die er op dit moment het meeste bij betrokken is. Minister van Mierlo van Defensie.
6: Het wezenlijke van de Nederlandse positie is dat het geloofwaardig is tegenover de bondgenoten en tegenover de Sovjet-Unie dat Nederland grond van redenen zegt, ik doe het niet, dat dat inderdaad kan. En dat Nederland ook kan zeggen, ik doe het wel.
7: Herman van Veen, goedenavond. Je bent, Herman, nu 15 jaar aan het theater en je gaat je jubileum vieren in Theater Carré in Amsterdam. Ben je dezelfde Herman van Veen als die van 15 jaar terug?
8: Ja, wat kouder. Het is in september vorig jaar geweest dat de verspreiding begon van het Huis aan Huisblad Zondag. De man die dat allemaal doet is de heer Rob Muller, die het blad Zondag drukt, verspreidt, uitgeeft. En gaan zo maar door. Komen er nog meer plaatsen bij, meneer Muller?
9: Ja, er komen er maar liefst 6 nieuwe steden in Nederland voor zondag in aanmerking. Mensen vinden het gewoon leuk en gezellig om op zondagmorgen iets in de bus te krijgen wat ze in bed of in het bad of waar dan ook kunnen lezen. Want er is verder zo weinig.

0: Authentieke nieuwsblok hoorde je Carly Simon met Why. Ze komt niet hoger dan nummer 74 in Amerika op 7 augustus 1982. En de Abacadabra van de Steve Miller Band staat 12 in Engeland op 7 augustus 1982. En ik heb hier de prijzen voor je van benzine in de maand van het jaar. Normaal 1 gulden 67. Super 1 gulden 76. Diesel 1 gulden 20. En LPG 74 cent. En er rijden in Nederland in de maand van het jaar 4.630.000 personenauto's. En F.R. David heeft een hit te pakken in de maand van het jaar in Nederland. 2 in Nederland staat hij met Words.
1: De maand van het jaar

Dit is de maand van het jaar, aflevering 933 met de hits van augustus 1982. En ook hij is weer bij hoor, Cliff Richard. Hij staat op nummer 10 in Engeland op 7 augustus met The Only Way Out. En Hold Me, dat was even Fleetwood Mac, 4 in Amerika in de maand van het jaar. En dit is Rock the Casbah. Dat is natuurlijk een groot hit voor The Clash.

0: Donna Summer met Love is in Control. En dat staat nummer 6 in Nederland op 28 augustus 1982.
1: De maand van het jaar.
0: Zit erop voor vandaag, aflevering 933. En we gingen terug naar...
1: augustus
2: 1982.
0: En straks na het nieuws van 3 uur presenteert Michel Onkling het programma Meer Hollands tot 4 uur. En dit programma wordt herhaald om 6 uur vanmiddag hier bij Meer Radio. Ik heb er nog eentje voor je uit de maand van het jaar. Het gaat over John McEnroe, de tennisser die toen heel populair was. De Brad die maakte een parodie op hem. En die plaatste 19 in Engeland op 14 augustus. Dit is de Brad met Chalk Dust. Fijne dag verder.

0: You're the pits. You're a scum, man. You're not fit to be called a human being. I was talking to myself.
1: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een huis in Assen is vannacht een explosie geweest, de derde in een week tijd. Een paar straten verderop waren eerder ook al 2 explosies. De politie in Drenthe vermoedt een verband. Zo werd er al extra gesurveilleerd en zijn er camera's opgehangen. Vannacht was er toch weer een explosie, deze keer aan de achterkant van het huis, terwijl de camera's alleen aan de voorkant hangen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen deskundigen tegen het persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen konden soms geen water lozen omdat de turbulentie door de wind te hevig was. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast komen te zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app. Toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben, is nog niet bekend. De trap wordt momenteel gerestaureerd. De Belgische politie noemt het een verstrooide actie van de chauffeur. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon en met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
2: Meer Hollands met Michel Onklin.

0: Het allerbeste van eigen bodem. Iedere zondagmiddag van 3 tot 4 in Meer Hollands met Michel Onklin.
1: En dat klopt. En daarom een hele goede middag. Want je bent welkom bij aflevering 909 van Meer Hollands. Met Ton van der Aan aan de knoppen. Je is er zeker. En ondergetekende achter de microfoon. En we begonnen deze met Laat de zon in mijn hart met een vrolijke van René Schuurmans. En dat was een hit in 2012 voor de Brabantse zanger. De broers Bram en Remco Willems brachten vorige maand onder de naam Willems en Willems hun gezamenlijke Nederlandstalige film moet je mij horen, een single uit. En we gaan hem horen, Dans met mij.

0: Ja, waar blijft hij? Want het is niet te geloven. Marfino van Imca Marina bereikte in 1975 de vierde plaats in de top 40. De komende week hebben Bissy en Yves Berendsen de supertrack bij Meer Radio met hun single Zuiner.
1: Meer Radio

En ik kijk hem recht in de ogen en dan ben ik toch verbaasd. Waar haal je hem vandaan? Maar goed, het is natuurlijk wel eventjes oud-Hollandse. Was je maar in Lutjebroek gebleven van Treya Dobbs uit 1968. Er zijn er maar weinig die dit nog weten, geloof ik, toch? Prachtig, joh. Goed gevonden. November 2008 had de toen 15-jarige Jordi van Loon een hit met Verliefdheid is een toverbal. Inmiddels zijn we 18 jaar verder en staat Jordi met een theatershow op de plank. Zo snel kan het gaan. En hij maakt ook nog platen, want dit is de nieuwste als toen.

Ja, je loogt voor mij. De nummer 1 hit van Drukwerf, terwijl Harry Slinger in. Zijn zussen woonde hier nog van de Kruisweg in Hoofddorp. Is een leuk weetje. En het was uit januari 1982. We hebben nieuw werk. Je hoort de gezellige muziek van de Gebroeders Co. Proud to be.

0: Zondagmiddag.
1: Zondagmiddag.
0: Het complete zondagmiddaggevoel. Meer Hollands met Michel Onklin. Meer radio.

Canada, terug naar de kust met dit weer van Maggie McNeil. En dat komt uit 1976. En staat op de LP Zing Je Moerstaal. Iets waar we voor Neerhollands heel goed voor zijn. De nieuwe single van Mike Griek is geschreven door niemand minder dan Bram Koning en Marcel Schimpschijmer. Hier is die, laat maar lekker.

weet het nog steeds niet, want dat was Benny Nijman, 1980, ik weet niet hoe. En de Hoe staat vandaag op de Meerhollands Facebookpagina met de spijlijst van vandaag. Belle Helene, een liedje van Doema, dat staat voor LP Doris Day, een ander stuk uit 1982. Dus tijd voor een nieuwe versie, dachten wij, dachten hun eigenlijk, de duo Mel en Den.

Ah, je hebt het voor elkaar, hè, mijn Toon. Een totaal onbekende Vlaamse zanger van mij. Of een klassieker gevonden, moet je zeggen. Hij was uit 1989, was dit Ik mis je elke dag. En hij was van Luc Steenhoop. We hebben hier de plaat van Jor Nelsena met een zomerse vijf. Magie.

wat een mooie. En zo zijn we ook bijna aan het einde gekomen van aflevering 909 van Meer Hollands alweer. Dankjewel van meneer Van Dranen. En dank jullie wel voor het luisteren dat jullie erbij zijn. Plaatje achter met de nieuwe van Belinda Kenaar. En het is mijn leven. Goed zo, schat. Een fijne zondagmiddag verder en een

0: Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op meer radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio.
2: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en gecrashed, meldt de Griekse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand. In de buurt van de Griekse hoofdstad woeden veel branden. De bemanning van één van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. De brandweer heeft de natuurbranden in Griekenland nog niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan. Vanwege de harde wind breidt het vuur zich nog altijd uit. Ook wordt het blussen bemoeilijkt. In Limburg heeft vanmiddag een grote natuurbrand gewoed in Vredepeel. Door de snelle inzet van de hulpdiensten was de brand in het gebied van zo'n 1500 vierkante meter snel onder controle. Vanwege de droogte werd opgeschaald. Hoe het vuur in Limburg kon ontstaan is nog niet bekend. Er wordt nog nageblust. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas zijn aangevallen. In Italië is een jongen van 13 overleden die door het eten van ongepasteuriseerde kaas 9 jaar in coma heeft gelegen. Als kleuter at hij een stukje rauwe melkkaas. Die bleek een gevaarlijke darmbacterie te bevatten, waardoor hij ernstig ziek werd en in coma belandde. Later bleek dat de kaas in het zuivelbedrijf in aanraking was gekomen met mest. De vader van het jongetje klaagde het bedrijf aan. De hoogste rechter van Italië veroordeelde twee managers van het zuivelbedrijf voor mishandeling door nalatigheid. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het dan nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. En voor het hele land geldt dan weer het hitteplan. In de avond is er morgen kans op onweer. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: te zijn.
1: De boodschap van Roxy Dekker bij Meer Radio is: vergeet gewoon die loser.
2: Zondagmiddag. Het complete zondagmiddaggevoel. Dit is Zo Zondag. Peter Hanegraaf.
1: En dan is het ineens augustus. Zwarte zaterdag hebben we overleefd. En nu Zo Zondag. En heb je dat ook wel eens dat je iets in huis haalt waarvan je van tevoren weet: dit is geen goed idee? Afgelopen week heb ik van die groene mentholsnoepjes gehaald en theebiscuit. En ik kan daar dus gewoon niet van afblijven. Vreten, zo kun je het gerust noemen. Soms zoveel. Nou, ik word niet misselijk, maar het scheelt niet veel. Gelukkig is het bijna op. En mijn maag en darmen zijn daar heel erg blij mee.

Na half vijf is het weer zover. Een kwartier lang alleen maar zomerse muziek in het zomerskwartiertje. En wat wil jij horen? Mail het naar studio@meerradio.nl. Dus jouw favoriete zomerrit. Mail naar studio@meerradio.nl. Nu Justin Bieber.

0: prachtig. Het is een nacht. Guus Meeuwis bij Meer Radio Haarlemmermeer. Zometeen Hoeba Stenk voor je en ook het zomerskwartiertje. En wat kan ik in het zomerskwartiertje voor jou zetten? Mail dat naar studio@meerradio.nl. Dus jouw zomerse track stuur je naar studio@meerradio.nl voor het zomerskwartiertje.
1: Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en gecrashed, meldt de Griekse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand. In de buurt van de Griekse hoofdstad woeden veel branden. De bemanning van één van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. De brandweer heeft de natuurbranden in Griekenland nog niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan. Vanwege de harde wind breidt het vuur zich nog altijd uit. Ook wordt het blussen bemoeilijkt. In Limburg heeft vanmiddag een grote natuurbrand gewoed in Vredepeel. Door de snelle inzet van de hulpdiensten was de brand in het gebied van zo'n 1500 vierkante meter snel onder controle. Vanwege de droogte werd opgeschaald. Hoe het vuur in Limburg kon ontstaan is nog niet bekend. Er wordt nog nageblust. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas zijn aangevallen. In Italië is een jongen van 13 overleden die door het eten van ongepasteuriseerde kaas 9 jaar in coma heeft gelegen. Als kleuter at hij een stukje rauwe melkkaas. Die bleek een gevaarlijke darmbacterie te bevatten, waardoor hij ernstig ziek werd en in coma belandde. Later bleek dat de kaas in het zuivelbedrijf in aanraking was gekomen met mest. De vader van het jongetje klaagde het bedrijf aan. De hoogste rechter van Italië veroordeelde 2 managers van het zuivelbedrijf voor mishandeling door nalatigheid. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het dan nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. En voor het hele land geldt dan weer het hitteplan. In de avond is er morgen kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Zomer in Haarlemmermeer, het is vandaag een heerlijk dagje. De zon hoog in de lucht en op Meer Radio Haarlemmermeer het zomers kwartiertje. Een kwartier lang alleen maar zomerse muziek. Jason Mraz, aangevraagd door Astrid. En die hoor je naar DJ Snake en J Balvin.

Als dit geen zomer uitstraalt, dan weet ik het ook niet meer. Bij Lando, Luna, bij het station van Haarlemmermeer, Meer Radio. En die werd gemaild door Mike. De laatste in het zomerskwartiertje is voor Dolce Vita. Dit is Ryan Paris.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de buurt van Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst. De bemanning van een van die helikopters zou zijn gered. De inzittenden van het andere toestel worden nog vermist. De bosbranden in Griekenland blijven zich uitbreiden. Een gebied twee keer zo groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe is al in vlammen opgegaan. Ondanks de hitte worden Hongaren opgeroepen om de airco niet aan te zetten de komende dagen. De belangrijkste kerncentrale van het land wordt vandaag uitgezet, omdat die niet meer kan worden gekoeld vanwege de lage waterstand in de Donau. Op sommige plekken in Boedapest staat die nog maar 23 centimeter hoog. Premier Magyar vraagt iedereen om zuinig te zijn op elektriciteit. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. De Nederlandse en Belgische politie zeggen dat de samenwerking van agenten uit beide landen in de Vlaamse badplaats Knokke-Heist een succes is. Dit jaar gaan er voor het zesde jaar op rij agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland naartoe om overlast door Nederlandse jongeren te helpen voorkomen. Die trekken in de zomermaanden massaal naar de badplaats, waar ze vanaf hun 16e alcohol mogen drinken. Volgens beide politiekorpsen zijn er minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen dan voorheen. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Het koelt vannacht amper af naar een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. Mede door een wind uit het zuiden wordt het 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in Limburg. Vanwege de warmte geldt vanaf morgen in het hele land het Nationaal Hitteplan. In de avond is er morgen vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Zo zondag, Peter Hanegraaff.

0: Shania Twain.
1: Zondagmiddag. Het complete zondagmiddaggevoel. Dit is Zo Zondag. Peter Hanegraaf.
0: Een tekst die dit weekend best wel eens bij de Pride voorbij zou zijn kunnen komen. Hè? Man, I feel like a woman. En dit weekend is trouwens ook de wet veilige jaarwisseling ingegaan. Dus ja, dat betekent dat zwaarder F2-vuurwerk... dat mag je niet meer verkopen, bezitten en afsteken. Dus ja, dat is natuurlijk om het allemaal veiliger te maken tijdens de jaarwisseling. Nu is er ook een ontheffing voor het vuurwerkverbod. En of daar nou gretig gebruik van wordt gemaakt... die details heb ik zo dadelijk voor je. Ook hoor je Foreigner en eerst Stay Kensington.

Alan Walker, Diamond Heart, op Meer Radio, het station van Haarlemmermeer. Ben jij iemand die heel veel vuurwerk kocht en ook afstak? Of kon het je allemaal niet zo heel veel schelen? Ik als kind vond ik het echt geweldig, dat vuurwerk. En naarmate ik ouder werd, kon het me weinig meer boeien. Het is vanaf nu ook verboden om zwaarder F2-vuurwerk te kopen, verkopen, te bezitten of af te steken. Want dit weekend is namelijk de wetveilige jaarwisseling ingegaan. Nu is er wel een uitzondering, een ontheffing voor het vuurwerkverbod. En gemeentes die kunnen die geven. Sommige gemeentes die hebben al laten weten die ontheffing niet te gaan verlenen. Terwijl andere gemeenten zich nog oriënteren op de nieuwe regelgeving. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat verenigingen bijvoorbeeld wel vuurwerk willen afsteken. En dan kunnen ze dus een ontheffing aanvragen voor het vuurwerkverbod. Daar wordt op dit moment nog weinig gebruik van gemaakt. Nou, laat dat vooral zo blijven. Dan hebben we gewoon een rustig oud en nieuw met weinig vuurwerkslachtoffers in het ziekenhuis.

0: Blijf bij Meer Radio, halen we meer. Dan kom je erachter of er met het mooie weer meer auto's worden verkocht. En je hoort ook Bluff en No Doubt.
1: Maak je zaterdagavond nog leuker met Jaap en Max on air. Jaap en Max on air. Met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de buurt van Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst. De bemanning van een van die helikopters zou zijn gered. De inzittenden van het andere toestel worden nog vermist. De bosbranden in Griekenland blijven zich uitbreiden. Een gebied twee keer zo groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe is al in vlammen opgegaan. Ondanks de hitte worden Hongaren opgeroepen om de airco niet aan te zetten de komende dagen. De belangrijkste kerncentrale van het land wordt vandaag uitgezet, omdat die niet meer kan worden gekoeld vanwege de lage waterstand in de Donau. Op sommige plekken in Boedapest staat die nog maar 23 centimeter hoog. Premier Magyar vraagt iedereen om zuinig te zijn op elektriciteit. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. De Nederlandse en Belgische politie zeggen dat de samenwerking van agenten uit beide landen in de Vlaamse badplaats Knokke-Heist een succes is. Dit jaar gaan er voor het zesde jaar op rij agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland naartoe om overlast door Nederlandse jongeren te helpen voorkomen. Die trekken in de zomermaanden massaal naar de badplaats, waar ze vanaf hun 16e alcohol mogen drinken. Volgens beide politiekorpsen zijn er minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen dan voorheen. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Het koelt vannacht amper af naar een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. Mede door een wind uit het zuiden wordt het 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in Limburg. Vanwege de warmte geldt vanaf morgen in het hele land het Nationaal Hitteplan. In de avond is er morgen vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Bluff. Met de soundtrack voor de film Alles is Liefde. En die heet ook voor het gemak Alles is Liefde. Meer radio, het station van Haarlemmermeer. No Doubt en Shawn Mendes komen eraan. En de verkoop van nieuwe personenauto's is in juli afgenomen ten opzichte van juli vorig jaar. Dit ondanks een stijging van het aantal volledig elektrische auto's. Dus er komen wel steeds meer elektrische auto's bij op de weg. Maar de verkoop, ja, dat valt een beetje tegen. Maar ja, met het mooie weer is het ook een stuk gezonder om te gaan fietsen. Hè. Dus laat die auto staan. En als je met de elektrische fiets gaat, niet te hoge trapondersteuning.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de buurt van Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst. De bemanning van een van die helikopters zou zijn gered. De inzittenden van het andere toestel worden nog vermist. De bosbranden in Griekenland blijven zich uitbreiden. Een gebied twee keer zo groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe is al in vlammen opgegaan. Ondanks de hitte worden Hongaren opgeroepen om de airco niet aan te zetten de komende dagen. De belangrijkste kerncentrale van het land wordt vandaag uitgezet, omdat die niet meer kan worden gekoeld vanwege de lage waterstand in de Donau. Op sommige plekken in Boedapest staat die nog maar 23 centimeter hoog. Premier Magyar vraagt iedereen om zuinig te zijn op elektriciteit. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. De Nederlandse en Belgische politie zeggen dat de samenwerking van agenten uit beide landen in de Vlaamse badplaats Knokke-Heist een succes is. Dit jaar gaan er voor het zesde jaar op rij agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland naartoe om overlast door Nederlandse jongeren te helpen voorkomen. Die trekken in de zomermaanden massaal naar de badplaats, waar ze vanaf hun 16e alcohol mogen drinken. Volgens beide politiekorpsen zijn er minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen dan voorheen. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Het koelt vannacht amper af naar een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. Mede door een wind uit het zuiden wordt het 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in Limburg. Vanwege de warmte geldt vanaf morgen in het hele land het Nationaal Hitteplan. In de avond is er morgen vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS-journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Dit is een herhaling op Meer Radio.
4: Tom van Dranen.
1: Doe. De jaren 80, augustus
5: 1982.

0: En dat is Dune Lot samen met Prins Mohammed. Goeiedag.
1: Tom van Dranen, met de maand van het jaar.
0: Welkom bij deze maand van het jaar, aflevering 1933. En we gaan terug naar...
1: augustus.
2: 1982.
0: En in augustus 1982 staat Dune Lot samen met Prins Mohammed op nummer 1 in de Nederlandse hitparade. Vanaf 10 juli, 6 weken lang bovenaan met Someone Loves You Honey. En dit is de nummer 1 hit uit de Engelse hitparade. Uit de film Rocky 3, met natuurlijk Sylvester Stallone in de hoofdrol. Dit is Survivor met The Eye of the Tiger van 24 juli 1982, 6 weken lang nummer 1 in Engeland.

0: hadden net juist Tiger van Survivor op nummer 1 in Amerika en niet in Engeland. Want dat was deze namelijk. Come on Eileen van Dexys Midnight Runners. Vanaf 7 augustus, 4 weken lang nummer 1 in de Engelse hitparade.
1: Hoi Tom.
0: Hey.
1: Hier Dennis Wild.
0: Goedemiddag.
1: Wat is het weer in de maand van het jaar?
0: We hebben een gemiddelde temperatuur van 17,2 graden in augustus 1982. En de maximaal liggen rond de 22 graden. Er komt 47 mm regen naar beneden. En de zon schijnt totaal 179 uur. Dit is die hele grote hit van Toto. 2 in Nederland op 14 augustus 1982. Dit is natuurlijk het bekende...

0: En dat is Paul McCartney met Take It Away, nummer 10 in Amerika op 21 augustus 1982.
1: Nieuws uit Haarlemmermeer in de maand van het jaar.
0: Lex Auer, hij wordt de nieuwe wethouder van openbare werken in de maand van het jaar. Buurtbussen in vijf huizen beginnen vaste vorm aan te nemen. En de bouw van het eerste bedrijfspand in Beukenhorst in Hoofddorp loopt vertraging op in augustus 1982. En de eerste gesplitste flats in Gaan voor Vis in Hoofddorp worden opgeleverd in de maand van het jaar. Dit is The Boys Town Can met Can't Take My Eyes Off of You. Dat is een hit in de Nederlandse hitparade. Yo.

schiet er terug. Als je je snijdt bij het scherf.

0: in het bad. Dan kunnen wij er ook een keer in, ja?
1: Ja, ja, rustig, rustig. Een mens mag niet eens meer badderen.
2: Ja, tot lachen en met André van Duin. Hè. Dit was Als je huilt. En op de andere kant staat Bim Bam. Dit is de nummer 1 hit in de Nederlandse hitparade. In de week van 21 augustus 1982 komt hij nummer 1. En hij zou 4 weken lang bovenaan staan, André van Duin.
3: Wereldnieuws in de maand van het jaar.
2: Tom Blomberg en ook het grote archief in met beeld en geluid in Hilversum. En vond dit authentieke wereldnieuws uit augustus 1982.
4: De krant Het Vaderland, een begrip in Den Haag en verder daarbuiten, is niet meer. Gisteravond laat rolde het laatste nummer van de persen. Vanmorgen verscheen de krant voor het laatst. De krant was niet langer rendabel te maken.
5: De verkiezingscampagne wordt beheerst door het vraagstuk van de nieuwe kernwapens. Alle lijsttrekkers die zichzelf respecteren spreken deze dagen over de kernwapenproblematiek. Wie zich opvallend rustig houdt is de man die er op dit moment het meeste bij betrokken is. Minister Van Mierlo van Defensie.
6: Het wezenlijke van de Nederlandse positie is dat het geloofwaardig is tegenover de bondgenoten en tegenover de Sovjet-Unie, dat Nederland grond van redenen zegt, ik doe het niet, dat dat inderdaad kan. En dat Nederland ook kan zeggen, ik doe het wel.
7: Herman van Veen, goedenavond. Je bent, Herman, nu 15 jaar aan het theater en je gaat je jubileum vieren in Theater Carré in Amsterdam. Ben je dezelfde Herman van Veen als die van 15 jaar terug?
8: Wat kouder. Het is in september vorig jaar geweest dat de verspreiding begon van het Huis aan Huisblad Zondag. De man die dat allemaal doet is de heer Rob Muller, die het blad Zondag drukt, verspreidt, uitgeeft. En gaan zo maar door. Komen er nog meer plaatsen bij, meneer Muller?
9: Ja, er komen er maar liefst 6 nieuwe steden in Nederland voor zondag in aanmerking. Mensen vinden het gewoon leuk en gezellig om op zondagmorgen iets in de bus te krijgen wat ze in bed of in het bad of waar dan ook kunnen lezen. Want er is verder zo weinig.

0: Het authentieke nieuwsblok hoorde je Carly Simon met Why. Ze komt niet hoger dan nummer 74 in Amerika op 7 augustus 1982. En de Abacadabra van de Steve Miller Band staat 12 in Engeland op 7 augustus 1982. En ik heb hier de prijzen voor je van benzine in de maand van het jaar. Normaal 1 gulden 67. Super 1 gulden 76. Diesel 1 gulden 20. En LPG 74 cent. En er rijden in Nederland in de maand van het jaar 4.630.000 personenauto's. En F.R. David heeft een hit te pakken in de maand van het jaar in Nederland. 2 in Nederland staat hij met Words.
1: De maand van het jaar

Dit is de maand van het jaar, aflevering 933 met hits van augustus 1982. En ook hij is weer bij hoor, Cliff Richard. Hij staat op nummer 10 in Engeland op 7 augustus met The Only Way Out. En Hold Me, dat was even Fleetwood Mac, 4 in Amerika in de maand van het jaar. En dit is Rock the Casbah, dat is natuurlijk een groot hit voor The Clash.

0: En dat is Donna Summer met Love is in Control, nummer 6 in Nederland op 28 augustus 1982.
1: De maand van het jaar.
0: Zit erop voor vandaag, aflevering 933 met...
1: Augustus.
2: 1982.
0: En straks na het nieuws van 7 uur presenteert Edward Nissing de Zilvergolf. En ik heb er nog eentje voor je uit de maand van het jaar. Een parodie op de toen bekende tennisser John McEnroe door The Brad. Dit nummer heet Chalk Dust en staat op 19 in Engeland op 14 augustus 1982. Een fijne avond.

0: the pits. You're a scum, man. You're not fit to be called a human being. I was talking to myself. Ugh.
1: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de buurt van Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst. De bemanning van een van die helikopters zou zijn gered. De inzittenden van het andere toestel worden nog vermist. De bosbranden in Griekenland blijven zich uitbreiden. Een gebied twee keer zo groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe is al in vlammen opgegaan. Ondanks de hitte worden Hongaren opgeroepen om de airco niet aan te zetten de komende dagen. De belangrijkste kerncentrale van het land wordt vandaag uitgezet, omdat die niet meer kan worden gekoeld vanwege de lage waterstand in de Donau. Op sommige plekken in Boedapest staat die nog maar 23 centimeter hoog. Premier Magyar vraagt iedereen om zuinig te zijn op elektriciteit. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. De Nederlandse en Belgische politie zeggen dat de samenwerking van agenten uit beide landen in de Vlaamse badplaats Knokke-Heist een succes is. Dit jaar gaan er voor het zesde jaar op rij agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland naartoe om overlast door Nederlandse jongeren te helpen voorkomen. Die trekken in de zomermaanden massaal naar de badplaats, waar ze vanaf hun 16e alcohol mogen drinken. Volgens beide politiekorpsen zijn er minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen dan voorheen. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Het koelt vannacht amper af naar een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. Mede door een wind uit het zuiden wordt het 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in Limburg. Vanwege de warmte geldt vanaf morgen in het hele land het Nationaal Hitteplan. In de avond is er morgen vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Laat ik nou eens één keer afwijken van de gewoonte om het programma te beginnen met een voormalige nummer 1 ergens in de wereld. Want de eindredacteur van de site waar ik wekelijks een heleboel info vandaan haal voor dit programma, Tom van Meer Radio, die stelde voor dat het misschien wel leuk zou zijn om op de sterfdag van de uitvinder van de telefoon, hij overleed op 2 augustus 1922, 75 jaar oud, platen te draaien die te maken hebben met die uitvinder van de telefoon. En dat vond ik een leuk idee, vandaar de start van de Zilvergolf met Alexander Graham Bell van The Sweet. Verder in deze editie van de Zilveren Golf. Cliff in Amerika uitgeroepen tot populairste zanger. Amerikaans goud voor Rod Stewart en Dr. Hook. En Badfinger zingt McCartney. De jocks van Hilversum 3 kozen op de datum van vandaag 2 augustus 1977... voor liefdesbrieven van Frankie Miller als troetelschrijf. Maar eerst naar een voormalige
1: nummer 1.
0: Ik neem je mee naar de Billboard Parade van 1975, de datum van vandaag. The Eagles, ook in de record world, 1 week voor One of These Nights.

Zo, en dan het eerste nieuwsfeitje. Voor het eerst in zijn carrière wordt Cliff Richard op 2 augustus 1963 in de Verenigde Staten gekozen tot populairste zanger in de verkiezing van het tienerblad 16. Op die dag komt ook Lucky Lips binnen in de Billboard Hot 100, blijft op 62 steken. Het is al een ouder liedje van Ruth Brown uit 1957, de eerste die Lucky Lips op de plaat zette. Kan ik je niet laten horen, wat heb ik niet. De versie van Cliff and the Shadows haalt in Engeland de vierde plaats. In ons land 2 plekjes hoger.

0: De Zilveren Golf, nummer 1.
1: Ja, en voor de volgende nummer 1 heb ik een bijzonder verhaal. Olivia Newton-John staat op de datum van vandaag in 3 verschillende hitparades op nummer 1. In 2 verschillende jaren. Eerst in 1975 in de Amerikaanse Cashbox met Please Mr. Please. En in 1980 samen met ELO in de top 40. En ook in 1980 weer solo in de Billboard met Magic. Mixje maken, mixje maken. 1975, Please Mr. Please. Ja.

Ik ga nu over naar Robert Zimmerman. En die verandert op 2 augustus 1962 officieel zijn naam in Bob Dylan. Hij heeft Dylan als achternaam gekozen uit bewondering voor de Britse schrijver Dylan Thomas. Die leefde van 1914 tot 1953. En dit was een van Robert Bob Zimmerman Dylan's hits.

wat een prachtig nummer is dat toch. De voormalige zanger van Chicago Transit Authority. Kortweg Chicago. Peter Cetera en zijn Glory of Love stond vanaf de datum van vandaag in 1986. Nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Badfinger neemt op 2 augustus 1969 in de EMI-studio's aan de Abbey Road in Londen, waar kennen we die toch van, Come and Get It Up. Het is een compositie van Paul McCartney, die dit liedje de week daarvoor geschreven heeft, als hij op zijn 3 collega's zit te wachten om verder te werken aan Abbey Road, hun nieuwe album. Binnen een uur heeft Paul de demo van Come and Get It op de band staan. De versie van Badfinger wordt gebruikt voor de soundtrack van de film The Magic Christian, met Peter Sellers en, jawel, Ringo Starr in de hoofdrollen. Come and Get It bereikt de 4e plaats in Engeland. In ons land blijft hij op 21 steken.

Ik geloof dat Paul de Leeuw daar samen met Alderliefste nog eens een keer een Nederlandse versie van heeft gemaakt. Maar dit was het origineel uit 1972. Natuurlijk En France, numéro 1. Michel Fugain en Le Big Bazar en Une Belle Histoire. Later nog meer nummers 1 van 5 en 6 weken. Totaal verschillend van elkaar. Maar eerst... Rod Stewart die krijgt op 2 augustus 1971 goud in de Verenigde Staten voor Every Picture Tells a Story. Deze LP staat vanaf 2 oktober 1971 4 weken lang op de eerste plaats. Naast de titelsong Every Picture Tells a Story staan op deze plaats de single hits Reason to Believe en Maggie May.

0: was een productie van onze eigen Nederlandse producer Hans van Hemert. Die ontdekte in Australië de zanger Kamaal en dacht... dat is nou een mooie man met een mooie stem om daar een heel mooi lied van te maken. En dat deed hij met als resultaat dat The Elephant Song van Kamaal... 5 weken lang nummer 1 stond in zowel de top 40 als de megacharts in 1975 vanaf 2 augustus.
1: Edward Nissing, meer radio.
0: En na Rod Stewart er straks met Every Picture Tells a Story... nog meer goud voor Dr. Hook en de Medicine Show. En de Amerikaanse componist Shel Silverstein... die krijgen op 2 augustus 1972 goud in de Verenigde Staten voor Sylvia's Mother... De single heeft de 5e plaats gehaald in de Billboard Hot 100... waarmee weer eens bewezen is dat je niet op 1 gestaan te hoeven te hebben om goud te halen.

Wat zei ik aan het begin van het programma? De troetelschijf. Behelst wat liefdesbrieven van Frankie Miller. De troetelschijf van 2 augustus 1977. Love Letters en Frankie Miller. En ik moet opschieten, want ik heb nog de langstgenoteerde. En de enige jarige, die moet ik nog feliciteren met zijn hele hoge leeftijd vandaag. Hij is inmiddels gestopt met zijn optredens. Maar kan op zijn 86ste terugkijken op een rijke carrière. Arthur Blankaert, beter bekend als Wiltura, viert vandaag dus zijn 86ste. Kom er maar in, DJ.

0: En daar is hij dan, de langste op één genoteerde...
1: Nummer 1.
0: En ik zei het al eerder, het contrast met die van 5 weken is groot, hoor. Ik ga ervoor naar ver weg is dan naar Australië. Met ingang van de datum van vandaag in 1999, Pearl Jam, 6 weken voor Last Kiss.

helemaal klaar. Pearl Jam, 6 weken nummer 1. In het verre Australië vanaf 1999, de datum van vandaag. En ook helemaal klaar is dit programma op Meer Radio. De Zilveren Golf zit erop voor deze keer. Ik geef de studio over aan collega's die de rest van de zondagavond gaan vullen. Wens jullie veel plezier daarbij. En wat de Zilveren Golf betreft, tot volgende week zondag, 7-8, Meer Radio.

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de buurt van Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst. De bemanning van een van die helikopters zou zijn gered. De inzittenden van het andere toestel worden nog vermist. De bosbranden in Griekenland blijven zich uitbreiden. Een gebied twee keer zo groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe is al in vlammen opgegaan. Ondanks de hitte worden Hongaren opgeroepen om de airco niet aan te zetten de komende dagen. De belangrijkste kerncentrale van het land wordt vandaag uitgezet, omdat die niet meer kan worden gekoeld vanwege de lage waterstand in de Donau. Op sommige plekken in Boedapest staat die nog maar 23 centimeter hoog. Premier Magyar vraagt iedereen om zuinig te zijn op elektriciteit. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. De Nederlandse en Belgische politie zeggen dat de samenwerking van agenten uit beide landen in de Vlaamse badplaats Knokke-Heist een succes is. Dit jaar gaan er voor het zesde jaar op rij agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland naartoe om overlast door Nederlandse jongeren te helpen voorkomen. Die trekken in de zomermaanden massaal naar de badplaats, waar ze vanaf hun 16e alcohol mogen drinken. Volgens beide politiekorpsen zijn er minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen dan voorheen. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Het koelt vannacht amper af naar een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. Mede door een wind uit het zuiden wordt het 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in Limburg. Vanwege de warmte geldt vanaf morgen in het hele land het Nationaal Hitteplan. In de avond is er morgen vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
3: Hey.
0: Splinternieuw.
3: Hey.
0: Met Jeroen Griekspoor.
3: Hey.
4: The following program is presented in stereophonic sound. Please adjust your listening device accordingly and enjoy the presentation.

0: Lo-fi, indie en folk rock. Dat brengt de Amerikaanse singer-songwriter G.W. Francis. Zijn manier van zingen doet denken aan die van Bob Dylan. En je vindt het op zijn onlangs verschenen langspeler Magic River. En daarvan hoorde je Watery Road. Bedankt aan de collega's voor hun programma's. En intussen ben jij daar aan de andere kant van het toestel. Aanbeland bij vers geperste muziekvitamine. Oftewel splinternieuw op meer radio. Iedere week draaien we de allernieuwste muziek voor je. Gloedje nieuwe singles en verse albumtracks. En zoals gebruikelijk heb ik als tweede de echte splinterdip voor je. Die nieuwe plaat waarvan je zegt, krijg nou wat. Zoiets. De splinterdip voor de komende week is een energieke poptrack van de Nederlandse indie-popband Rondé. De band liet zich voor dit nummer inspireren door de iconische wereldhit Man Eater uit 82 van Daryl Hall en John Oates. Met als thema de femme fatale. Heel gevaarlijk. Een man die zichzelf onoverwinnelijk waant, ontdekt dat hij ook maar een gewone sterveling is. Hier is Oh My God.
1: Dit is de splintertip van deze week.

0: Vooral de eerste helft van dit nummer doet denken aan de samenzang van Crosby, Stills, Nash & Young. Dit Citrus Leaves. Het is een psychedelisch rocknummer van de Duitse band Smoke Master. Gemaakt in samenwerking met de eveneens psychedelische rockformatie The Miracle Seeds. West Coast geluid dus, dat je vindt op het album In The Temple. Straks iemand die zich afvraagt hoe anderen erin slagen het leven te hanteren. Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Maar eerst de dromerige indiepop en Dreamgaze. Dat zeg je allemaal, Jeroen. Dreamgaze, ja, het staat hier. Van het Britse duo Atmos Bloom. Ook zij kwamen met een nieuw album. Everythingness. Dat is behoorlijk veel. Waarvan je hoort, It's Enough.
1: Wordt het toch nog gezellig?

Gewoon een tragisch einde. Goed. How the fuck does everybody else manage? Het is een pijnlijke, eerlijke en kwetsbaar nummer van de Brits R&B en indie-artiest Kamal. Punt. Ja. Nee, ik bedoel, je schrijft het Kamal en dan een punt erachter. Oké. Je kon het begin dit jaar al horen, maar het staat nu ook op het gelijknamige album. Met zware maar herkenbare thema's zoals depressie, emotionele afhankelijkheid en desoriëntatie in het moderne leven. Gaan wij daar niet allemaal onder gebukt, vraag ik mij af. Dat is een filosofische vraag, Jeroen. Daar gaan we het nu niet over hebben. Goed uitgewerkt door deze kerel. Straks in Splinternieuw op meer radio, nationale en internationale nieuws. En daarvoor het dromerig neo-psychedelische popnummer She's Gone van de Franse zangeres Fabienne Del Sol. Liedsingle van haar studioalbum Indigo Red. Maar eerst energieke R&B en soul van Alex Nestor over dat spul dat de wereld draaiend schijnt te houden.

0: Faces. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de buurt van Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst. De bemanning van een van die helikopters zou zijn gered. De inzittenden van het andere toestel worden nog vermist. De bosbranden in Griekenland blijven zich uitbreiden. Een gebied twee keer zo groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe is al in vlammen opgegaan. Ondanks de hitte worden Hongaren opgeroepen om de airco niet aan te zetten de komende dagen. De belangrijkste kerncentrale van het land wordt vandaag uitgezet, omdat die niet meer kan worden gekoeld vanwege de lage waterstand in de Donau. Op sommige plekken in Boedapest staat die nog maar 23 centimeter hoog. Premier Magyar vraagt iedereen om zuinig te zijn op elektriciteit. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. De Nederlandse en Belgische politie zeggen dat de samenwerking van agenten uit beide landen in de Vlaamse badplaats Knokke-Heist een succes is. Dit jaar gaan er voor het zesde jaar op rij agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland naartoe om overlast door Nederlandse jongeren te helpen voorkomen. Die trekken in de zomermaanden massaal naar de badplaats, waar ze vanaf hun 16e alcohol mogen drinken. Volgens beide politiekorpsen zijn er minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen dan voorheen. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Het koelt vannacht amper af naar een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. Mede door een wind uit het zuiden wordt het 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in Limburg. Vanwege de warmte geldt vanaf morgen in het hele land het Nationaal Hitteplan. In de avond is er morgen vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS-journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Now, here comes the music.
3: Please put your tongue on your radio. Wait, that might be a little tingly. Don't do that, but do stick your tongue out. Keep going. Wow, you have a long tongue. Congrats.

Welkom bij het volgende half uur van Splinternieuw op Meer Radio. Trapt af met het nummer dat maar liefst 6 zomers op de plank lag te sudderen, voordat het definitief werd afgerond en uitgebracht. Martin Garrix opende en sloot het eerste weekend van Tomorrowland 2026 af met deze track. En tijdens het festival liep U2-gitarist The Edge onverwacht het hoofdpodium op, op het nummer samen met Garrix live te debuteren. Dit was Fireflies. Straks eten we wat fruit. Altijd goed. Maar eerst een gevalletje. Ook criminelen hebben liefde nodig. Oftewel Criminal Kissing van Ian Sweet. Volgens Ian, die in het echt Gillian Medford heet, is het een liefdesbrief aan het maken van impulsieve, destructieve keuzes. Van een langspeler Shiverstruck. MUZIEK

Canadese Girl Sweet Voiced. Dat het inderdaad is. Ze baseerde haar artiestennaam op gedichten van de legendarische Griekse dichteres Sappho. Nooit van gehoord. Die in haar antieke teksten regelmatig de uitdrukking Girl Sweet Voiced gebruikt. Vandaar. En je vindt het op haar langspeller Love Sweet. Dit Granberry. Dan naar de rubriek Dieren in het Nieuws. Oftewel de krachtige poptrack Animal van damesformatie Cat's Eye. Niemand minder dan de Britse superster Ed Sheeran heeft het nummer meegecomponeerd en geschreven.

Een kwetsbare en melancholische pop- en rocktrack van het Belgische poppico Nova Star. En dat is het project van Joost Zwegers. Die er zelf over zegt, misschien wel het mooiste lied dat ik ooit gemaakt heb. Dat mag. Hoe dan ook, in het najaar en winter gaat de band op tournee. Voornamelijk in Nederland en België. En dit was Today, Yesterday. Dan naar Martin Jasper. Artiestennaam van Martijn Roggeveen. Hij begon zijn muzikale reis in de Amsterdamse indie scene. Zijn geluid kenmerkt zich door een combinatie van klassieke singer-songwriter-invloeden. Geïnspireerd door artiesten als Dermo Kennedy en Ben Howard. Met moderne, gepolijste pop. En zijn nieuwste dit Told You So. Dat zeg ik.

tot zover Martin Jasper. En we zijn bijna aan het einde van het eerste uurtje van Splinternieuw. Zometeen nieuws. Maar eerst nog popduo Baby Girl. Dat kwam met de langspeler Stay Here Where It's Warm. Nou. Oké. Daarop staat dit al eerder uitgebrachte Dancing With Her.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de buurt van Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst. De bemanning van een van die helikopters zou zijn gered. De inzittenden van het andere toestel worden nog vermist. De bosbranden in Griekenland blijven zich uitbreiden. Een gebied twee keer zo groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe is al in vlammen opgegaan. Ondanks de hitte worden Hongaren opgeroepen om de airco niet aan te zetten de komende dagen. De belangrijkste kerncentrale van het land wordt vandaag uitgezet, omdat die niet meer kan worden gekoeld vanwege de lage waterstand in de Donau. Op sommige plekken in Boedapest staat die nog maar 23 centimeter hoog. Premier Magyar vraagt iedereen om zuinig te zijn op elektriciteit. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. De Nederlandse en Belgische politie zeggen dat de samenwerking van agenten uit beide landen in de Vlaamse badplaats Knokke-Heist een succes is. Dit jaar gaan er voor het zesde jaar op rij agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland naartoe om overlast door Nederlandse jongeren te helpen voorkomen. Die trekken in de zomermaanden massaal naar de badplaats, waar ze vanaf hun 16e alcohol mogen drinken. Volgens beide politiekorpsen zijn er minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen dan voorheen. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Het koelt vannacht amper af naar een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. Mede door een wind uit het zuiden wordt het 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in Limburg. Vanwege de warmte geldt vanaf morgen in het hele land het Nationaal Hitteplan. In de avond is er morgen vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
6: Hey, hey.
2: Splinternieuw.
6: Hey, hey.
2: Met Jeroen Griekspoor.
7: Hallo, hallo.
8: Hallo, zitten we weer.
7: Zitten we weer, hoor.
8: Oh, even lippenstiftje op, Geert.

Oud, maat of nieuw is dit Too Close to Heaven in de zogenaamde Soul Version. Het kent een snelle Northern Soul Groove in plaats van het bekende trage arrangement. En oorspronkelijk opgenomen in 1986 is het nu ook te beluisteren op de verzamelbox Atlantic Rain. The Last Fisherman's Blues Recordings van de Wonderboys. Dat dus. Ja, vorige week hadden we even wat technische probleempjes. Dus vandaar dat we niet met presentatie waren. Ik hoorde geen muziek. Ik hoorde alleen mezelf. En dan is het lastig om te weten wanneer je moet invallen. Niet waar? Dan de splinterrip van de vorige week. Het komt van een man die begin dit jaar kwam met een album, maar op 18 september zijn volgende al laat verschijnen. Ride Lonesome gaat hij eten. Het is de nieuwe langspeler van Beck. En het voorproefje is dit mooie In the Night.

album Happiness Anytime wordt in 3 opeenvolgende delen uitgebracht. Dit Light the Way maakt deel uit van de eerste 4 tracks tellende EP Happiness Anytime Part 1 van Leon Bridges. En de volgende bundel verschijnt op 21 augustus. Straks het spel der liefde. Ja, ja. Maar eerst, met dit nummer kiest de band rondom frontman Martin Buitenhuis, van Dikke Hout dus, voor een relaxte, relativerende sound die perfect aansluit bij de zomer. Hier is wat er morgen komt.

ander gevalletje, oud, maar toch nieuw. Dit, The Game of Love, dat uitkwam in 2002. Destijds de Grammy-winnende samenwerking tussen de legendarische gitarist Carlos Santana en Michelle Branch. Ter ere van haar 25 jubileum als artiest keek ze schrijver Greg Alexander van The New Radicals lief aan. En zo kwam het dat deze lekker energieke versie onze gehoorgangetjes binnendenderde. Dus straks in Splitter Nieuwe Meer Radio. Het nationale en internationale nieuws. En daarvoor I'm Yours. Gezellig. Van de Britse trip-hop pionier Tricky. En het is de belangrijkste single van zijn studioalbum Different When It's Silent. Maar eerst een zomerse pop- en R&B single van de Britse saxofonist en zanger Charlie Gere. In samenwerking met de Britse Indiaanse actrice en zangeres Simone Ashley maakt hij dit so good.

0: weten over een concert, wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Hij kondigde aan dat Hamas de wapens gaat neerleggen. De terreurbeweging reageerde positief, maar wil niet ontwapenen voordat Israël zich terugtrekt. Maar Israël wil zich niet terugtrekken voordat Hamas volledig is ontwapend. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme en tegen de autoriteiten die daar te weinig tegen zouden doen. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Het gebied stond zo'n 20 jaar geleden onder controle van de Pakistanse Taliban, maar die werd door het leger verdreven. Nu proberen de militanten de macht weer te grijpen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken. En temperaturen van 30 tot 35 graden. In het hele land geldt dan het hitteplan. In de avond

Welkom bij het volgende half uur van Splinternieuw. Trapt af met werk dat verschijnt op het album Pure Devotion op 7 augustus. Dat is van de week. Van het Britse elektronische duo Overmono. Dat zijn twee broers, Tom en Ed Russell. En de track ontstond toen dichter John Joseph Holt een voice note naar de broers stuurde. Die hij had opgenomen tijdens het uitlaten van zijn hond. Ja. In de tekst reflecteerde Holt op de hechte broederband van Overmono. Wat herinneringen opriep aan zijn eigen broer. Thomas Edward Holt, die in 2017, op 31-jarige leeftijd een einde aan zijn leven maakte. Het nummer is dan

ook opgedragen aan de nagedachtenis van Thomas. Dit Night in Shining Prada. Straks iets dat mooi zou zijn als het zou gebeuren. Ja. Maar eerst een door Steven van Zandt, oftewel Little Steven van Bruce Springsteen's E Street Band, geschreven en geproduceerd nummer dat hij schonk aan het Braziliaanse formatie Banda L9. Voor hun debuutalbum. Hey, hey, we're Banda L9. Het heeft een heerlijke retro sound, dat hoor je bij dit Indigo Sky.

Een intieme, emotionele samenwerking tussen twee van de krachtigste soul- en R&B-stemmen uit het Verenigd Koninkrijk. Laura Mvula en Cynthia Erivo. Eerder al gebruikt bij de aftiteling van de film Drift. Nu ook losverkrijgbaar is dit It Would Be. Dan naar het veelgeprezen negende studioalbum Everything I Ever Saw van de Menzingers. Daarop vinden we deze enigszins nostalgisch klinkende When She Enters My Dreams.

Met Enemy sluit Jordan Rakey een nieuw muzikaal hoofdstuk in. Hoewel de track nog steeds zijn kenmerkende soul-invloeden bevat, experimenteert hij met een meer pop-georiënteerd, catchy en ritmisch geluid. Te horen bij dit Enemy dat komt te staan op zijn aankomende studioalbum A Safe Place to Be Wild. Lijkt me niks zeg. Dat op nog even geduld AUB. 30 oktober verschijnt. Goed, ik had een binnenpretje. Maakt niet uit. Dan een energieke popsingle van de Britse singer-songwriter en model Flower of Love. Ze heet in het echt gewoon Joyce Sis. Maar ja, dat bekt niet. Hè? Flower of Love dus. Met In My Victoria's Secret.

En tot zover Flower of Love. Door de maaier. Oké. We zijn er bijna doorheen. Splinternieuw met de nieuwste muziek voor je oortjes. Volgende week zondag zijn we er uiteraard weer tussen 8 en 10 op Meer Radio. Zometeen Tom van der Aden met heerlijke rustige muziek tijdens Nice and Slow. Wat mij betreft, dank je voor het luisteren. En de uitsmijter deze keer is de Mess I Made. Een nieuwe single van de Amerikaanse soulband Sinpol en de Broken Bones. Dag allemaal.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Hij kondigde aan dat Hamas de wapens gaat neerleggen. De terreurbeweging reageerde positief, maar wil niet ontwapenen voordat Israël zich terugtrekt. Maar Israël wil zich niet terugtrekken voordat Hamas volledig is ontwapend. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme en tegen de autoriteiten die daar te weinig tegen zouden doen. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Het gebied stond zo'n 20 jaar geleden onder controle van de Pakistanse Taliban, maar die werd door het leger verdreven. Nu proberen de militanten de macht weer te grijpen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer: komende nacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In het hele land geldt dan het hitteplan. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Expeditie in de jaren 70, de allereerste hit voor de Eagles. Goedenavond.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.
0: Welkom bij Nice and Slow. Natuurlijk weer tot 12 uur. Hè?
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: En natuurlijk straks nog 10:30 en 2 van 1. En dit keer, daarvoor gaan we naar Zweden. ABBA. En nu de allereerste solo-hit van Frank Boeien. Hij dacht het een hele grote hit zou worden, maar helaas, het werd maar een heel klein hitje voor hem. Dit is Koud in mijn hart uit 1991. Frank Boeien bij Meer Radio.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal mate has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Hij kondigde aan dat Hamas de wapens gaat neerleggen. De terreurbeweging reageerde positief, maar wil niet ontwapenen voordat Israël zich terugtrekt. Maar Israël wil zich niet terugtrekken voordat Hamas volledig is ontwapend. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme en tegen de autoriteiten die daar te weinig tegen zouden doen. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Het gebied stond zo'n 20 jaar geleden onder controle van de Pakistanse Taliban, maar die werd door het leger verdreven. Nu proberen de militanten de macht weer te grijpen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man... na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken. En temperaturen van 30 tot 35 graden. In het hele land geldt dan het hitteplan. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Nice and slow.
0: Tom van Dranen.

0: Een van de vele soulgroepen uit de jaren 70, dat waren de Stylistics met You Make Me Feel Brand New.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Twee keer ABBA, zometeen The Day Before You Came. Maar nu het prachtige Chiquitita.

Juliane Werding uit Duitsland met Stimmen in de Wind. En tot het nieuws van 11 uur heb ik er nog twee voor je. Dit is de Engelse Imagination met Just an Illusion. En zometeen hoor je ook de akoestische versie van Nelly Furtado's Try Again. Maar eerst dus hier Imagination. Tot zo na het

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Hij kondigde aan dat Hamas de wapens gaat neerleggen. De terreurbeweging reageerde positief, maar wil niet ontwapenen voordat Israël zich terugtrekt. Maar Israël wil zich niet terugtrekken voordat Hamas volledig is ontwapend. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme en tegen de autoriteiten die daar te weinig tegen zouden doen. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Het gebied stond zo'n 20 jaar geleden onder controle van de Pakistanse Taliban, maar die werd door het leger verdreven. Nu proberen de militanten de macht weer te grijpen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man... na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken. Een temperaturen van 30 tot 35 graden. In het hele land geldt dan het hitteplan. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Nog één uur Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: Je zou het niet zeggen, maar deze komt uit 1997. Sixpence None the Richer met Kiss Me.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Welkom terug bij Nice and Slow. We hebben nog 1 uur te gaan. En zoals altijd na 11:30 voor Gerda, Suzanne Freek en dan...
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: 2 platen van Queen bij Meer Radio in Nice and Slow. Maar nu, kijk eens op de kalender. Het is bijna september. En daarom gaan we naar 2023 met Stephanie Struijk.

Het origineel maakte Louis Armstrong eind jaren 60. What a wonderful world. En heel wat artiesten hebben dit nummer opgenomen. Onder meer Douwe Bob, die waagde zich ook aan een versie. Speciaal voor een commercial. En dit waren Eva Cassidy en Katie Melua samen. En nu terug naar 73 met Bobby Caldwell. Summer, the first time.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben het Cilia Romli in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Hij kondigde aan dat Hamas de wapens gaat neerleggen. De terreurbeweging reageerde positief, maar wil niet ontwapenen voordat Israël zich terugtrekt. Maar Israël wil zich niet terugtrekken voordat Hamas volledig is ontwapend. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme en tegen de autoriteiten die daar te weinig tegen zouden doen. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Het gebied stond zo'n 20 jaar geleden onder controle van de Pakistanse Taliban, maar die werd door het leger verdreven. Nu proberen de militanten de macht weer te grijpen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man... na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken. En temperaturen van 30 tot 35 graden. In het hele land geldt dan het hitteplan. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Nog een half uur, Nice and Slow, met Ton van Dranen.

0: schatje. Deze was weer voor jou, hè. Suzanne Freek speciaal met Als het avond is. En dit is een 2 van 1.
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: Inderdaad, dankjewel Erik. Een 2 van 1. Twee keer Queen in je radio. Als eerste Love of My Life. En zometeen het aangrijpende These Are the Days of Our Lives.

0: Grand-père, dat was in 1972 een groot hit voor Sylvie Vartan in Frankrijk. Het ging natuurlijk over haar vader. Dean Lewis is dit met Memories.
1: I never thought I'd see the day.

dat ben jij. Ze hebben wat mooie platen gemaakt, hè, de dames van O'Gene. De zusjes vol. Dit was Dat Ben Jij. En tot zover Nice and Slow voor vanavond. We gaan de muzikale nacht in. Ik las je achter met deze van George Michael uit 1996. Jesus to a Child. Wel te rusten, hè.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Hij kondigde aan dat Hamas de wapens gaat neerleggen. De terreurbeweging reageerde positief, maar wil niet ontwapenen voordat Israël zich terugtrekt. Maar Israël wil zich niet terugtrekken voordat Hamas volledig is ontwapend. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme en tegen de autoriteiten die daar te weinig tegen zouden doen. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Het gebied stond zo'n 20 jaar geleden onder controle van de Pakistanse Taliban, maar die werd door het leger verdreven. Nu proberen de militanten de macht weer te grijpen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken. Een temperaturen van 30 tot 35 graden. In het hele land geldt dan het hitteplan. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Het is 12:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en zij via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. President Trump zegt dat de VS de komende dag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de Straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Waarschijnlijk rijden er ook tijdens de ochtendspits geen directe treinen tussen Den Haag en Utrecht. De bovenleiding op het traject is kapot. Het probleem ontstond gistermiddag al, maar het is nog steeds niet opgelost. Reizigers kunnen wel van Den Haag naar Utrecht en andersom, maar moeten dan wel omreizen via Amsterdam, waardoor de reis niet 37 minuten, maar ongeveer een uur duurt. De verwachting is dat het nog tot zeker 8:45 duurt voordat het probleem is verholpen. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was daar samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. Die vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is helder, met af en toe wat wolken bij 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt daardoor tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

Als de avond bijna voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meer Radio Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meer Radio. Het is 1:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.